0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Of eventuele slachtoffers dan wel schade als gevolg van een zware aardbeving is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaanse president Trump wijft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens een democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers

graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zal.
1: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick Verhaak met het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaans president Trump wijft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens een democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. De gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Amerikaans president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw periode met zon, maar ook wolkenvelden waaruit een enkele bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: delen.
1: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Oh, wat is dit lekker zeg. De nieuwe Madonna, samen met Sabrina Carpenter. Je hoort het hier in Ochtend van Connect. Een hele goede morgen, het is zaterdagochtend. Oh, ben je al een beetje aan het wakker worden? Kijk hier naar buiten, is de zon een beetje vertrokken. En belooft het vandaag iets minder warm te worden. En zelfs een beetje regen. Ja, het is the way it is. Bruce Hornsby and the Range, nu op jouw radio. Dit is jouw zaterdagochtend om boodschappen te gaan doen. Even snel die auto te wassen. Hoewel, heeft dat zin? Of gewoon lekker wakker worden. En lekker onder die veranda met een kopje koffie. En lekker genieten van de Ochtend van Connect. Iedere zaterdag en zondag hoor je die tussen 8 en 10. Met muziek onderweg onder andere van Annie Grammer. En ook Gladys Knight en de Pips. Je hoort het allemaal hier.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten. Ja.

Jouw eigen muzikale conducteur op deze ochtendtrein. De Midnight Train to Georgia. Gladys Knight en de Pips uit 1970. Uit de doos van Tante Toos. Is dit? Ja, toch wel een favoriet bandje van me. The Counting Crows en die Accidentally in Love. Ja, verliefd word je gewoon in één keer. Als je door een bliksemschicht bent getroffen. Dit is Connect.

0: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Op je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.

Matthias Reim op jouw radio. En verdampt, ik liep dich. Ik liep dich niet. Ja, soms kun je daar twijfels over hebben. Wel houden, niet houden, wel houden, niet houden. Wat ik je wel kan vertellen is het weer. Vandaag is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 tot 30 graden. En vanaf zondag wordt het een stuk minder warm. Dagelijks wordt het dan nog 22 tot maximaal 26 graden. Daarbij neemt de kans op een bui toe. Vooral begin volgende week kan er eindelijk weer eens wat regen van betekenis vallen. Oh, wat zullen we daar blij mee zijn. Maar wij niet alleen, ook de plantjes.

man is ondertussen ons ontvallen, maar dit was wel een van zijn grootste. Chris Rea en Josephine. Is dit nieuwe muziek van Charlie Pat? Beat Yourself Up. Nee, kun je beter niet doen. Dan kun je beter luisteren naar de ochtend van Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Connect.
1: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

Billy Idol op je radio, een Eyes Without a Face. Ja, de ogen die je hebt naar een break-up in een relatie. Leeg. Voor je uitstarend. Want ze, hij of zij is er niet meer. Ach, is dit Taylor Swift? We are never ever getting back.

0: together.
1: Taylor Swift op je radio. And we are never ever getting better. Is dit oh zo lekker. Uit de film Scared Running. Running Scared, moet ik wel goed zeggen. Michael McDonald en The Sweet Freedom. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. No more.

1986, Michael McDonald en Sweet Freedom. En dat is in het eerste uur van de ochtend van Connect. Er alweer op. Ja. Maar een heleboel lekkere muziek nog onderweg. Meneer is Mano Chao, Bongo Bong. En straks Hard and Regard. En Santana, het komt allemaal voorbij. Hier in de ochtend van

0: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Buiten bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

0: is Connect. De ochtend van Connect.
1: En welkom terug in de tweede uur van de ochtend van Connect. Je hoorde Hard and Alone. En oh, wat is dat de knijter uit de jaren 80, zeg. 1987 om precies te zijn. Welkom in de tweede uur van de ochtend van Connect. Hier bij Connect met muziek onderweg van onder andere... zo direct Regard. Even kijken, Santana komt ook nog voorbij. Queen heb ik ook voor je in de aanbieding. En ook nog Simply Red. Nou, ik zeg, blijf luisteren. Tot aan 10 uur bij je. Met alleen maar lekkere muziek. Gewoon omdat het kan. Ik zeg, we gaan gauw verder. Is dit de absolute zomerhit uit 2019? Ride it. Regard.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

Move into the sun, Hugo. Hier, nieuwe muziek in de ochtend van Connect. We gaan eens even kijken wat het weer voor de aankomende dagen doen. Vandaag is het redelijk wat bewolking aanwezig in de ochtend van plaatselijke bui. Ja, dat weet ik. Echt waar? En in de middag wordt het 25 tot 30 graden. Zondag wordt het een stuk minder warm. En dagelijks wordt het dan maar 22 tot 26 graden. En daarbij neemt de kans op een bui toe. Vooral begin volgende week kan er eindelijk weer eens wat regen van betekenis vallen. Is dit

0: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Op je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.

Een nummer 1 hit uit 1998. Daar heb ik het over Ultimate Chaos en Casanova. Ja. En sinds kort kun je ook gewoon live meekijken in de studio als er radio gemaakt wordt. Ja. Als jij in Arnhem en omstreken woont, dan kun jij gaan onder andere naar Ziggo. En daar is er een live verbinding met mij hier in de studio. En dan werd er ook wel eens gezegd: hey, Mies, je moet wat doen aan je visagie. Maar je kruin is mooi, maar je gezicht is mooier. Is deze speciaal voor Laurens? Want hij weet wel wat het is om zwoele zomernachten te hebben. Speciaal voor jou, jongen, dankjewel. Voor het opnieuw opstarten en het verhelpen van een technisch probleem. Dankjewel. Hoi, hoi.

zeker too hot. Ja, 37 graden, 36 graden, 35 graden. Maar als je nu naar buiten kijkt, ja, zijn er toch wat druppeltjes regen gevallen. Dat betekent het dus dat de afkoeling eindelijk onderweg is. En gedurende de aankomende week komen er ook wat meer buien. Dus ja, en dat is dan weer goed voor de rozen. Je hoorde trouwens Koen en de Gang, een Too Hard uit 1979. En dit is mooi. Dit is Bette Midler. En The Rose? Je hoort hem nu hier bij Connect.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: De dijk op je radio en nergens goed voor. Nou, wat een knijter van een hit was dat in 1989.
1: Absoluut.
0: Het zit erop voor deze zaterdageditie van de Ochtend van Connect. Morgen vroeg, iets na de klok van 8 uur, zijn we er weer voor de zondageditie. Dan ook de lekkerste muziek. En dan zeker in het begin wat rustiger aan. Om even rustig aan wakker te worden. Misschien wel slapen te gaan. Naar een avondje stappen of een avondje werken. Je weet het niet. Laat ik je nu achter met Simple Minds. Money is too tight to mention. Ik zeg een hele fijne zaterdag. En tot morgen.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied, dat in lichte laaien staat, is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En 10 minuten extra heb je nodig op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dit is...

0: inderdaad is het de grootste hit voor deze man, Nick Kershaw. Wat niet wil zeggen dat hij ook geen andere muziek gemaakt heeft. Want dat heeft hij zeker.
1: Dit is Connect. Alles mag, niets moet.
0: Ja, alles mag, niets moet. We weten het. We gaan gewoon maar wat doen vandaag. Deze ochtend. Het is zaterdag 15 augustus 2026. De vakantie loopt een eind. Dat wil zeggen, mijn vakantie moet nog beginnen. De vakantie van Theo, ja, die is volledig aan de gang. Deze week, volgende week, is hij nog afwezig. We gaan wel zien wanneer hij er weer is. Tot die tijd zul je het met mij moeten doen. Mijn naam is Peter van Hal. En ja, ik heb muziek van onder andere Ed Sheeran voor je. David Guetta, Chic gaat aan je voorbij komen. Wakefield. Maar eerst is hier muziek van Robert van Hemert. Zoet, zuur, zout.
1: Connect. Alles mag, niets moet.

uit de jaren 90, Wakefield. Saturday Night. Moeten we nog even wachten. Ik bedoel, we zitten nu op de zaterdagochtend. Ik weet niet wat je gaat doen deze zaterdagavond. Laat ons even weten. Doe dat via 03161603. Gewoon even via WhatsApp. Zien we het wel voorbij komen. En is het de moeite waard? Ach ja, dan kunnen we het misschien wel delen met de luisteraar. The A-Team, hier is Ed Sheeran.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: De grootste zomerhit aller tijden. Je hoort ze hier bij Connect.

disco-klassiekers. Dit was er een uit de jaren 70. Chic, I Want Your Love. En ben je gek op dit soort muziek? Ga je goed op dit soort muziek? Luister dan ook even naar Connect Classics. Die vind je op DAB+, 7B... of gewoon via het linkje op de website. Klassiekers voor de jaren 70, 80 en 90. Meer dan de moeite waard. David Guetta, nu hier is...

Dit is de zomerhit van het jaar 2026. Nou heb ik dat volgens mij ook al gezegd bij die leuke track van Bauza. Maar Justin De Wild krijgt in ieder geval de eer voor Nederlandstalige zomerhit. Ik bedoel, we geven het maar een naam. Alles mag, niets moet. Met muziek van Diana Ross, hier is My Old Piano.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer doordat de A12 dit weekend in oostelijke richting dicht is. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld nu 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook aan de grens met Duitsland. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. File staat bij Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

lekkere guilty pleasure. Barbie girl, aqua. Het is droog, ik hoef het je niet te vertellen. We worden ermee doodgegooid, inderdaad. Met het feit dat het droog is en dat het lang aanhoudt. Dat het problemen gaat geven. Nou, ik doe het nog een keer. Let goed op, want door de aanhoudende droogte en warmte geldt de komende tijd fase 2 groot risico op natuurbranden. Ga gerust de natuur in, wees extra alert. Buiten sfeervuren, vuurkorven of ander open vuur moet je vermijden, niet doen. Help natuurbranden te voorkomen door geen sigarettenpeuken weg te gooien in de natuur. De auto niet in hoog of droog gras te parkeren. Zie je een verdachte situatie of een beginnende natuurbrand, bel dan direct 112. God knows your life is on the brink. Your therapist was

Julien Clerc, Gion Chanteur, zet de zomerkracht bij. Uit 1974, om precies te zijn. Je luistert naar Alles Mag, Niets Moet. We gaan even down under waar de zon altijd schijnt. Ook daar, zeker. Man at Work.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

What Lies Ahead was Kensington. En wat heerlijk toch om te weten dat dit gewoon uit Nederland komt. Ons eigen kleine kikkerlandje. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deel 1. En je weet het, waar een deel 1 is, is natuurlijk ook een deel 2. En dat hoor je straks naar reclame, nieuws, reclame. Tot slot van deel 1, onder andere nog muziek van Wet, Wet, Wet. 1987, hier is Sweet Little Mystery.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied, dat in lichte laaien staat, is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogevenen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogevenen-Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Stroe 16 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartiertje vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles, kwartiertje oponthoud daar. Kwartier vertraging ook de andere kant op. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen de grens en Duiven. En op de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Sazzelieder Summer Night. Je hoorde Diesel Music uit 1980. Hey, welkom terug. Alles mag, niets moet.
1: Dit is Connect met Peter.
0: En zoals gezegd, nog tot 12 uur alles mag, niets moet. Met muziek onder andere van Galantis. Ilse de Lange gaat nog aan je voorbij komen. We hebben ABBA, let op. En Amaluka uit de regio. Als je me laat dansen, nu op Connect.

Country muziek, het is niet weg te denken van de radio. Het blijft maar aan je voorbij komen. Taylor Swift, ik bedoel, Ilse de Lange, je kunt ze niet vergelijken. Maar ach, die dame heeft toch wel een beetje een lans gebroken voor de country muziek. Zoals gezegd, I'm Not So Tough, was Ilse de Lange. Daarvoor Emma Luca, Als Je Me Laat Dansen. Je luistert naar Alles Mag, Niets Moet. Met nu Galantis hier.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.
1: De zomer klotst uit je radio.
2: Klotst uit je radio.
1: Dit is Connect.

lekker is dit. Dancing Queen 1976, ABBA. Het is een klassieker die ook voorbij gaat komen natuurlijk op Connect Classics. En die kun je dan weer vinden via DAB+, kanaal 7B of gewoon via onze app. En dat is leuk, want die app die stuurt je ook notificaties wanneer er nieuws is uit je eigen regio. Ik noem dat een win-win. James Morrison, hier is Wonderful World. I've been

0: Ja, is misschien wel een van de meest gedraaide platen dit jaar. Nou, mag een reden hebben. Het is ook wel een lekkere plaat om te horen. Alex Warren, Fever Dream op Connect. Alles mag, niets moet. En zo nu en dan duiken we gewoon terug in de tijd. De jaren 80, ze waren prachtig en brachten ons onder andere in excess. Hier is Original Sin.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Bij een matige, aan de kust vrij krachtige noordenwind. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we lichtwisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Voorthuizen. Job onthoudt dus een half uur op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Half uur vertraging ook op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo. 7 kilometer file daar. En die mensen die kijken naar de andere rijbaan, want daar is een ongeluk gebeurd met 4 voertuigen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Er is maar 1 rijstrook open. De vertraging is meer dan een uur. Dus je kan maar beter omrijden richting Arnhem over de A1, de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

komt uit 1995. Olita Adams, Never Knew Love. En deze dame, ze werd ontdekt in 1985 door Roland Orzabal Kurt Smith van Tears for Fears. Ze zagen haar optreden in de Hyatt Regency Lounge in Kansas City. Dit leidde tot een grote samenwerking en haar internationale doorbraak. Dankzij Tears for Fears dus. Fleetwood Mac, hier is Go Your Own Way.

0: heerlijk is dit. Little Steven, the Disciples of Soul, 1983. Je hoort het forever. Een plaat die je eigenlijk niet vaak genoeg kunt horen op de radio. Cindy staat voor je klaar. Zij heeft wat agendaberichten voor je, voor het geval je je verveelt.
1: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
2: Wij zijn Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland.

En tot zover Owen Paul, My Favorite Waste of Time. En tot zover ook deze Alles Mag, Niets Moet voor zaterdag 15 augustus 2026. Ik bedank je hartelijk voor het luisteren en wens je voor straks veel plezier met de rest van de programmering.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe twee gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartier vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld rijdt het langzaam. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is veel vakantieverkeer onderweg. 10 kilometer file tussen de grens en Duiven is je vertraging 40 minuten. Een kwartiertje op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo. Dat is de zogenaamde kijkersfile, want de andere kant op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Waterberg. Vanaf knooppunt Beekbergen 10 kilometer file en een uur vertraging. Er is dan ook maar één rijstrook open daar. Wil je richting Arnhem, kan je beter via de A1, de A30 en de A12 rijden. N50 Emmeloord Zwolle bij Hattemerbroek 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
6: Zomer. Dit is Connect.
2: Weekend Live.

0: Zo, en onze plaat al heel snel afgelopen. Hele goedemiddag allemaal, zeg. Welkom bij de show. Het is zaterdagmiddag. En we zijn weer in de uitzending. Een hele goedemiddag, zeg ik tegen Tijn.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja,
1: we zijn er weer.
0: Zo snel kan het allemaal gaan. En dan ben je even druk aan het beantwoorden op je telefoon. En dan is de plaat alweer afgelopen. Hé, je bent terug van vakantie. Hoe was het op vakantie?
1: Ja, het was koud.
0: Het was koud?
1: Het was koud.
0: Je was toch naar een leuke bestemming met mooi weer en zo?
1: Ja, dat dacht ik ook, maar het was koud. Ja, we werden op een gegeven moment wakker met 4 graden op de thermometer.
0: 4 graden?
1: Ja, gevoelstemperatuur.
0: Oh, zat je op de Noordpool?
1: Nee, gevoelstemperatuur min 1, nog onder de poolcirkel.
0: Oh.
1: Maar veel regen, wind. Vooral veel wind. Heel veel wind.
0: Nou, ik ben in ieder geval blij dat je weer terug bent hier in de uitzending. Straks om 12:15, dan gaan we bellen. Met wie heb je een afspraak gemaakt?
1: William Hartog, dat is de organisator van de recordpoging Skippieballen in Westervoort. We hebben hem al eens eerder gesproken in de uitzending. Maar aanstaande vrijdag is het dan eindelijk zover. Dan gaat het gebeuren.
0: Ja, Skippieballen. Is het allemaal gelukt met hem, met Skippieballen? Want het lijkt me helemaal niet zo moeilijk, joh, zo'n wereldrecord. Ik zou dat zo doen.
1: Jij in je eentje?
0: Ja, waarom niet?
1: Nee, het moet met zoveel mogelijk mensen, hè?
0: Oh, en dan moet je uiteindelijk het zien te maken, zeg maar.
1: Met zoveel mogelijk mensen een parcours afleggen.
0: Het is echt een parcours?
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: Oh, oké. En hoeveel kilometer is het dan? Weet je dat zo?
1: Nou, ze gaan van... Ja, nou, het is niet zo... Ik ken ze nog ineens een kilometer, hoor.
0: Oh.
1: Nee, het is van de Westervoortsebrug af zo...
0: Dan rol je gewoon naar beneden,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Precies.
0: Oh, het valt allemaal wel mee.
1: Ja.
0: Oké, nou, 12:15 gaan we daarmee bellen. En zo meteen nog veel meer leuke dingen in de uitzending. Straks om 12:15 gaan we bellen met de enige echte Arie. En waar dat nieuws over gaat, dat horen we later. En ja, misschien wel goed nieuws, want de regels van het Eurovisie Songfestival die gaan veranderen. En misschien doen we dus volgend jaar wel mee aan dat Eurovisie Songfestival. Goedemiddag, welkom bij de show. Het is Weekend Live met Peter Attijn hier op de radio, televisie, online. Je kunt ons overal volgen. Het is Patty en de Shift. Je kent ze nog wel van Spijkerhoek van lang geleden. Wonderful!

0: terug naar de jaren 80, hè. Wat was dat populair, zeg. Geweldig, Spijkerhoek. Daar kwam deze plaat ook in voor. Patty en de Shift hoorde je met de Wonderful. Wonderful, 10 over 12. Het is jouw zaterdag. Ik zeg een hele goede middag. Welkom bij de show. We kijken even naar dat laatste nieuws van vandaag. Ja, Nationale Park de Hoge Veluwe bij Arnhem. Daar is de brandweer vanochtend nogal gealarmeerd voor een bosbrand. Vanwege de droogte is die opgeschaald naar zeer grote brand. De brandweer kreeg de eerste melding al om 2:30 vannacht. Meerdere blusvoertuigen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. Rond 5:30 vanochtend had de brandweer alles gelukkig onder controle.
1: Ja, het Brabantse provinciebestuur heeft nog steeds het voornemen om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het gaat om een voorlopig besluit. Daar ging het gisteren over in het debat van het provinciebestuur. Daar waren ook heel wat boeren op afgekomen met trekkers over de snelweg.
0: Ja, dat heb ik allemaal meegekregen. Ja, met 2 doden tot gevolg.
1: Ja,
0: hè?
1: Met 2 doden tot gevolg. Het OM had aangegeven niet te handhaven het trekkerverbod op de snelweg. Dus de boeren konden gewoon hun gang gaan.
0: En dat hebben ze ook gedaan, hè, op die snelwegen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, wat
0: kan dat allemaal zo, maar dat de politie niet heeft ingegrepen, hè?
1: Nou,
0: we hebben nog gezegd, je mag protesteren, maar dan niet op de openbare snelweg.
1: Nou, ik luisterde gisteren naar een radioprogramma en daarin zei zo'n hoogleraar, het was geen demonstratie. Want een demonstratie kondig je aan bij de burgemeester. En de demonstratie was dan bij het provinciehuis in, waar staat dat, Eindhoven of zo?
0: Ja, oké.
1: En ze waren dus op weg naar een demonstratie. Dus het is in principe geen demonstratie.
0: Nee, maar ja, je mag niet op die weg rijden. Op de snelweg is verboden voor tractoren, dus daar ga je alle fout in.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, oké. Nou ja, we zullen het allemaal wel horen. In ieder geval wel 2 doden tot gevolg. Maar goed, hè, een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. En er had ook gewoon file kunnen ontstaan door iets anders.
1: Ja, maar... Ja,
0: ja dus het kan
1: dan,
0: altijd.
1: Dan waren er geen 2 doden gevallen.
0: Nee, dat is waar. Hey, nog wat meer ander nieuws. Op die tractoren op die snelweg. Die zijn ja, dat bericht had ik ook eigenlijk. Dus dan is het helemaal goed zo, toch?
1: Goed afgestemd.
0: Ja, goed afgestemd. Zometeen gaan we dus bellen met... hoe heette die beste man ook alweer?
1: William. Ja.
0: Over het skippiebal.
1: Record.
0: Herkist Skippiebal. Ik ben benieuwd. Ik wil ook wel eens vragen aan die man of hij geen pijn in zijn kont heeft gehad of zo.
1: Nee, het is aankomende vrijdag, hè?
0: Oh, dat gaat nog plaatsvinden.
1: Ja.
0: Oh, dat gaat nog plaatsvinden. Nou, we gaan het allemaal horen zo meteen. Nee, ja, ik ben excited erover, want ik vind het wel leuk, Skippiebal, denk ik.
1: Zou je meedoen?
0: Ik zou zeker meedoen. Ja, ik ga eens vragen of dat nog mag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ga jij dan filmen hoe dat eruit ziet?
1: Is goed.
0: Oké. George Michael op de radio nu bij Connect en Careless Whisper. Welkom bij de show.

0: Dat waren ze populair, zeggen de jaren 90. Me and my, dub by dub, hier bij Connect op de zaterdag. Ja, we hadden straks met collega's even over... wat zou het nog leuk zijn als ik nog 25 jaar zou zijn? En gewoon even lekker terug in de tijd. Ik zou dat best wel een beetje leuk vinden. 25 jaar geleden, Tijn, toen was je er nog helemaal niet eens.
1: Nee, maar wat deed jij toen, 25 jaar geleden?
0: Toen maakte ik ook al radio.
1: Ja,
0: ook al. Toen werkte ik ook al heel erg veel. Ik heb nog zondagdijk kassen gewerkt, aardbeien geplukt.
1: Echt?
0: Kranten bezorgd, folders bezorgd, dat soort dingen, ja. Heb jij nooit gedaan, hè?
1: Ik heb wel fruit geplukt.
0: Wel fruit geplukt?
1: Ja.
0: Waar heb je fruit? En wat voor fruit?
1: Kersen? Ja.
0: Oké. Okay.
1: Daar krijg je zo van die vieze handen van.
0: Dus. Ja, maar kersen hangen in grote bomen of tijnenbomen en struiken?
1: Nee, gewoon zo'n plantage klinkt een beetje... Maar zo'n boomgaard.
0: Zo'n boomgaard? Ja. Oh, ja. Maar dat doe je nu niet meer?
1: Nee, ik heb 1 jaar gedaan.
0: Oké. Okay.
1: In de zomervakantie.
0: Ja, toen was je er een beetje klaar mee, zeg maar. Oké, okay, ja, dat snap ik wel een beetje. Het is wel, ik heb aardbeien geplukt en dat ging best wel goed altijd.
1: Ja, maar dan moet je toch bukken? Dan zit je de hele dag op de grond.
0: Op je knieën,
1: joh. Nee, maar dan zit je toch de hele dag op de grond.
0: Ja, op de knieën.
1: Ja.
0: Ja, ben ik gewend, hè. Dus maakt niet uit. Grapje natuurlijk. Hé, even over je vakantie hebben. Je bent weer terug bij vakantie. Stel je even voor aan het thuispubliek.
1: Ja,
0: degene die het kijken zijn. Mensen kennen jou niet.
1: Nee.
0: Wie zit daar nou weer allemaal?
1: Ja.
0: Nou, stel je even voor. Wie ben jij?
1: Ik ben Tijn, ja.
0: Tijn, ja. En Tijn, jij komt uit?
1: Uit Westervoort.
0: Uit Westervoort. Kun je ook niks aan doen dat je uit Westervoort komt. Nee, ja.
1: Ja, ik kan, ja.
0: Hey, maar jouw vakantie, je bent naar het noorden geweest. Was het leuk?
1: Ja, het was leuk. Het was heel lang. Het was heel koud. Het was heel winderig.
0: Ja.
1: En het was heel duur.
0: En dat vertelde jij net. Wat is er zo duur? Noem eens een voorbeeld met hier en daar. Wat is er heel groot? Want hier is het al heel prijzig allemaal. Heb je het dan over de horeca, over het uitgaan?
1: Nou, bijvoorbeeld je wil naar een museum of zo. Of van een zipline. Dan kost het al snel €65 per persoon, weet je wel.
0: 65 euro? Jee, wat een hoop geld zeg.
1: Ja, alles wat, zeg maar... het is hier, als je in Nederland 100% neemt, is het daar allemaal 130%.
0: Oh, jezus. Wat een geld. Oké, dus je hebt niet veel gedaan? Weinig gedaan.
1: Niet veel wat prijzig is.
0: Nee, oké. Okay. Maar je hebt wel lekker gewandeld.
1: Ja.
0: En je hebt ook hele leuke beelden gemaakt. Heb ik net me laten vertellen.
1: Ja.
0: Laat eens even wat zien thuis. Want je maakt ook dronebeelden. Heb je dan een drone?
1: Ja, ik heb een drone. Die heb ik speciaal voor de...

0: speciaal voor de vakantie. Ik heb een drone gekocht, ja.
1: Wauw, die beelden zijn mooi, zeg. Mm. Hey, maar mag dat ook zomaar? Mag je zomaar dronebeelden gebruiken daar?
0: Ja, je hebt van die, hoe noem je dat? No-fly zones.
1: Ja.
0: En dan, we zaten één keer naast een vliegveld. Dan moet je niet gaan vliegen.
1: Nee, dat snap ik, want dat is dus verboden.
0: Ja.
1: Ja. Maar is dat in Nederland trouwens ook zo, dat je overal maar mag...
0: In Nederland mag je op...
1: mag je helemaal niks, zou je zeggen.
0: Bijna nergens vliegen. Tenminste, in het grootste gedeelte van het land mag je niet vliegen.
1: Nee, dat klopt. Maar leuk die dronebeelden. Ik hou wel van dronebeelden, moet je vertellen.
0: Ja, maar
1: ik vind dat leuk.
0: Ja, maar,
1: en goed, goede kwaliteit beeld ook.
0: Ja, maar ze hoeven nu nog niet eens zo speciaal te zijn. Wat er te zien is, hoeft nog niet eens zo speciaal te zijn. Want het is gewoon een heel ander perspectief.
1: Okay.
0: Want dat zie je normaal niet.
1: Nee.
0: Normaal zie je het alleen maar vanaf de grond.
1: Ja, precies. Leuk. Okay, nou, dat is dan beloofd nog heel wat hierbij bij Connect. Met die mooie dronebeelden, kan ik je vertellen. Hey, je bent erbij op de zaterdag. Wil je wat leuks horen? Laat het ons even weten. Hè, via 0316 6x3 RP vanuit de studio. We zijn er tot 2 uur vanmiddag. En we willen graag weten wat we voor je mogen draaien. Daar aan de andere kant van de radio. Acht en een minuut nu. En heel veel lieve mensen.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: populair zeggen de jaren 70. Dirty Dancing. Nee, niet Dirty Dancing. Grease was het natuurlijk. En John Travolta en Olivia Newton-John. En You're the One That I Want. Daar kijk je toch wel? Je zit me zo vaag aan te kijken.
1: Ja, nee.
0: Dirty Dancing is weer iets anders. Ja, dat is iets anders.
1: Ja, maar het komt me bekend voor.
0: Want Dirty Dancing?
1: Ja.
0: Ja, maar dat is ook een leuke film. Maar dit was net iets daarvoor.
1: Oh, het is een film.
0: Een film, ja. En Grease was ook een film in de jaren 70 heel erg populair. Zometeen gaan we door in de show. En dan hebben we onder andere nog klaarstaan Lucy Zilvas. Maar eerst de hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws. En het laatste nieuws dat wordt gelezen door... Tijn, goedemiddag. Ja, ik moet ook de tv bedienen en zo. Het valt allemaal niet mee vandaag.
1: Allemaal tegelijk.
0: Maar het lukt goed. Ja, sorry voor het beeld trouwens thuis als het een beetje snel gaat, hoor. Ja.
1: Ja, goedemiddag. Vanaf 22 augustus voert Natuurmonumenten betaald parkeren in voor auto's bij natuurgebied Wodanseiken aan de Oude Kloosterweg in Wolfhezen. Je gaat vanaf volgende week zaterdag €2 per uur betalen als je daar parkeert. De stichting Natuurmonumenten krijgt subsidie van de overheid, maar voor iedere euro subsidie legt de stichting zelf €1 bij. Doordat de stichting meer inkomsten nodig heeft, is er besloten betaald parkeren in te voeren. Het geld wordt gebruikt voor het onderhoud en beheer van recreatieve voorzieningen. In Nationaal Park de Hoge Veluwe is vanochtend brand uitgebroken. Door de droogte schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Dit doet de brandweer om extra materieel ter plaatse te krijgen. Rond 17:15 was de brandweer klaar en hebben ze het terrein overgedragen aan een natuurbeheerder. Op een camping in Babberich aan de Beekseweg is vrijdagmiddag brand ontstaan in een boot. De boot stond op een trailer naast een vakantiehuis. Toen bewoners de brand ontdekten, zijn ze zelf gelijk begonnen met blussen. De Zevenaarse brandweer nam de bluswerkzaamheden bij aankomst over. Het toegesnelde ambulancepersoneel heeft een onbekend aantal mensen nagekeken vanwege het inademen van rook. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Op de N338 in Doesburg zijn vrijdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel. Beide auto's zijn afgesleept. Aan de Steenstraat in Arnhem Centrum is vrijdagochtend brand ontstaan in een meterkast. Omwonenden wisten het vuur snel te doven. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Meerdere personen werden uit voorzorg gecontroleerd door de ambulance. Eén persoon moest mee naar het ziekenhuis. Dan nog even een kleine dienstmededeling. Je kan op het moment wat onderbrekingen op Connect TV ervaren. Dat komt door technische problemen in combinatie met een nieuwe vormgeving voor tv. Op dit moment zijn een aantal radio-uitzendingen, nieuwsberichten en de vertrouwde agendaberichten te zien. Vanaf 1 september zullen deze problemen verholpen zijn. Dan het weer. Oh, je hebt hem gevonden.
0: Nou, iets wat erop lijkt. Wat doet het weer? Want het is een beetje aan het regenen.
1: Ja, vandaag komt het eindelijk een einde aan het warme weer. Vanochtend viel een buitje, maar vanmiddag blijft het eindelijk droog. Het wordt uiteindelijk zo'n 28 graden. Morgen nog koeler met 22 tot 26 graden. En de kans op buien neemt toe. Meer nieuws is te vinden op rtwconnect.nl en in de app.
0: Oké, Tijn, dankjewel.
2: De lekkerste classics en de beste hits.
3: Connect.

0: Robert van Hemert en Zandloopster. Ja, lekker zo'n pina colada. Lust je dat ook, een pina colada?
1: Geen idee wat het is.
0: Lekker een sterrendrankje.
1: Ja, dat
0: pina, pina colada. Van K3, die zongen dat ook. Weet je het nog? Pina colada. Ken je dat als niet, hè? Nee, oké. Okay. Hey, bijna kwart voor één. Zometeen gaan we bellen met wie ook alweer. Jij bent altijd heel slecht in
1: namen.
0: William, ja. Want wanneer is het alweer dat Skippy ballen?
1: Aanstaande vrijdag.
0: Dus, aanstaande vrijdag, oké. Okay. Nou, zometeen daar meer over. Maar het staat toch al een beetje vast op de wegen, heb ik mij laten vertellen. Waar staat het vast in de regio?
1: Ja, A12 Arnhem-Duitse grens. Is het tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens aanschuiven geblazen? Want er zijn grenscontroles, dus je wordt omgeleid tussen de op- en afrit. Dan de Duitse grens A12, Duitse grens richting Arnhem, de Duitse grens richting Duiven. 23 minuten, 10 kilometer. De Duitse grens A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord, 6 kilometer, 15 minuten vertraging. Twee meldingen op de A50, Arnhem-Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo, 5 kilometer plus 8 minuten. Dat was hem.
0: Nou,
1: het is hartstikke. Ja, maar iedereen komt terug van vakantie.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Maar jullie kwamen donderdag terug van vakantie.
1: Ja, daarom.
0: Hebben je beter bekeken?
1: Ja, en dan heb ik er nog twee. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen. Apeldoorn.
0: Zeg maar, in Nederland. Ja.
1: Ik zal even opnieuw beginnen. Hè. Afrit A50 Apeldoorn-Arnhem. Apeldoorn tussen. Het laat maar. Ga maar door, Peter. Ga maar door.
0: Ja, we gaan gewoon door. Ja, als je het niet kunt, hou je dan lekker je mond gehoord. Dat is misschien beter, hè? Het staat in ieder geval druk op de Nederlandse wegen. Het staat vast, hè?
1: Ja, oké. Stuur maar even de appje als je vast staat.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk. Hey, meekijken kun je op tv, je kunt online kijken naar ons programma. Leuk dat je dat ook doet, hè? Overigens, we krijgen een nieuwe vormgeving. Die is er nu al een klein beetje. Dus dat is leuk. Je kunt ons volgen 24 uur per dag met de leukste programma's. Bij Connect Radio en Televisie vindt ons overal in de hele regio. En je laat je nooit in de steek, betreft het allerlaatste nieuws. Bel even naar de studio of app even naar de studio 03166x3... mocht je wat leuks willen horen hier op de radio. Zometeen het Skippybal gebeuren, komende vrijdag in Westervoort. Xavier Rutten, Follow the Sun.

0: Xavier Rutz op Connect en Follow Dussen hier op de zaterdagmiddag. Het is 1:15 en we gaan even bellen. Of we hebben al gebeld.
1: Ja. Ja, gooi hem erin.
0: Jazeker. Ja.
1: Nou, we aan de lijn hebben we momenteel William Hartog. Hij is een van de organisatoren van de recordpoging Skippyballen in Westervoort. Goedemiddag, William.
2: Goedemiddag. Wel even een kleine aanpassing. Mijn naam is William Boekhorst.
1: Boekhorst.
0: En wat zei jij?
1: Ik weet het ook niet meer.
2: Nee. Hartog.
0: Oh, Hartog. Ja, dat lijkt er niet echt op.
1: Nee.
0: Hè?
1: Sorry.
2: Nee, dat lijkt helemaal niet op.
0: Hey, goedemiddag, William. Ja, komende vrijdag is het zover, hè?
2: Ja, komende vrijdag. Dan moet het gaan gebeuren om onze uitdaging om 1300 personen op een skippiebal van de Westerwoordse brug te laten komen onder de poort van de Liemersdoor. En er zijn er ook vandaag nog weer druk aan het lobbyen met inwoners in het dorp. Allerlei verenigingen zijn we aan het enthousiast maken om ons doel te halen.
1: Ja, maar... want zijn er al veel aanmeldingen?
2: We zitten nu ruim bij boven de 500 aanmeldingen. Met een kleine aantekening. Het is namelijk zo dat een aantal verenigingen in het dorp zich nu ook ontzettend aan het inzetten zijn om elftallen of groepen bij elkaar te krijgen. En die zitten daar nog niet bij. Dus ja, we zijn op de goede weg. En wij gaan ervoor dat we voor die 1300 strijden.
0: Maar is dat ook een verplicht iets, zeg maar, die 1300? Of is dat zomaar door jullie bedacht?
2: Nee, dat is door ons bedacht.
0: Oké.
2: Kijk, wat er ook gebeurt, het record zullen wij halen. Want er zijn nog nooit 500 skippieballen van de brug afgekomen. En ik denk dat dat in de toekomst ook niet zo snel zal gaan gebeuren. Dus er zal in ieder geval een record gevestigd gaan worden. Maar wij willen dat record eigenlijk ook zo hoog mogelijk leggen. En daarom willen wij die 1300 gewoon halen.
0: Ja, maar hoe komen jullie op zo'n idee? Ik denk, hoe denk je daarover na? We gaan met een skippiebal, zeg maar, vanaf de dijk naar beneden. Hoe kom je op zo'n idee? Ik zou daar niet op komen.
2: Ja. Nee, hoe ontstaan ideeën? Dat is natuurlijk, de ene roept wat en de ander die zoekt wat. En van lieverlee, wij als organisatie hebben gezegd, wij willen in ieder geval ons dorp bij 1300 jaar viering op de kaart zetten op een ludieke manier. Ja, ja. En dit is natuurlijk één van de manieren die wel zeer ludiek is. We willen graag verbinden, dus wij zijn ook om andere verenigingen uit de Liemers. Zoals jullie weten is er de toekomstige Liemense herindeling met Duiven, Zevenaar en Doesburg. We hebben ook heel veel verenigingen uit die buurt of uit die gemeentes benaderd. En ook daar, vanuit Duiven weet ik, komen er wat. Ik weet dat er uit het Loo wat groepen komen. Dus ja, wij proberen ons eigenlijk als toekomstige Liemense inwoners gezamenlijk op de skippiebal door de poort van de Liemers te gaan. Dat is... eigenlijk een beetje waarom wij dat...
0: Jullie zijn met elkaar al een beetje aan het verbinden, zeg maar. Dat is wat jullie aan het doen zijn.
2: Ja. Ja, wij zijn als dorp misschien niet het grootste, maar wij zijn wel zeker in het kader van 1300 jaar verbindend. En dat hebben we met Liemers Muziekfestival gedaan. Dat hebben we met het voetbaltoernooi gedaan. De Liemers Cup en Liemers Volleybal. En dit is daar ook een onderdeel van. En dat met mondjesmaat komt, dat begrijpen wij echt wel.
0: Ja.
2: Maar ooit moet je beginnen. En ja, daar kun je niet vroeg genoeg mee zijn.
0: Hey, maar zo'n skippiebal, is dat dan moeilijk? Kan iedereen dat? Zou ik dat bijvoorbeeld ook kunnen, of Tijn?
2: Ik ga ervan uit dat jullie dat heel goed zouden kunnen.
0: Ja.
2: We hebben ook twee maten skippieballen. Dus ook voor de kleinere hebben we ook kleinere skippieballen. We hebben de 1500. Dus wij kunnen ook over die 1300 gaan. En eigenlijk moet het natuurlijk een beetje met beleid. Maar het is ook geen race. Het is de uitdaging om met elkaar op die skippiebal op jouw manier te skippien. En of dat dan hoog of hard of snel gaat, dat is eigenlijk niet relevant. Wij denken dat het een heel mooi gezicht is als iedereen op zijn manier zijn best doet. En dan hoeft het ook niet gevaarlijk te zijn.
1: Ja, want het is een soort van parcours, toch? Of...
2: ja, je moet minimaal 200 meter op de skippiebal skippien vanaf de brug tot de poort van de Liemers die wij gebouwd hebben in februari. Dat is het eindstation. We hebben er een beetje een ludieke presentatie bij. Robert Pauwels doet de presentatie om het allemaal een beetje leuker aan te kleden en een beetje ook een beetje een entertainment ervan te maken. Dus er moet ook wat te lachen zijn, er moet wat te beleven zijn. Dat is eigenlijk ons doel.
0: Ja, het wordt een hele leuke, gezellige dag. Daar gaat het eigenlijk een beetje om.
2: Ja, daar gaat het om. Het is ook een beetje tegelijk met de Westervoort in Beweging weekend, waarin ook de braderie is, zomerfair. Dus mensen kunnen, ze krijgen de skippiebal aan het eind. Ze mogen een broodje hamburger gratis halen. En we verloten onder alle deelnemers nog 1 minuut gratis winkelen.
0: Oh, kijk.
2: Bij de Jumbo.
0: Nou, dat is een hele spektakel.
2: Je moet de braderie over. Ja. Er zit aan het eind nog een gezellige band. Het kan eigenlijk een hele gezellige, leuke dag worden voor jong en oud.
0: Ja, wat zijn de tijden komende vrijdag?
2: Om 2 uur begint het duofietsen. Dat hebben we ook nog. Dan gaan een aantal oudere mensen die niet meer zelf kunnen fietsen, rond een 20 fietsen, gaan een tour maken. Dat is om 2 uur de start. Om 4 uur is de start van het kippieballen. En de braderie begint ook om 2 uur. En wij denken dat we met de skippieballen ongeveer 1,5 uur nodig hebben. Dus het zal tussen 4 en 6 zijn.
1: Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Ze kunnen zich aanmelden, gratis aanmelden, via de website, mailadres sscwestervoort@gmail.com. Als je daar naartoe mailt, dan krijg je aanmeldcodes. En met die aanmeldcodes kun je je aanmelden op onze ticketkantoor, dat is gratis. En daar krijg je een goede code om die skippiebal op te halen. En dan hebben we ook iedereen in kaart van hoeveel mensen er komen. Dat is voor ons belangrijk voor de organisatie.
0: Ja, een aanmelden kan eigenlijk nog tot vrijdagochtend of zo dan?
2: Tot donderdagavond kun je aanmelden. Je kunt ook gaan naar de website 1300 jaar Westervoort. Daar staat ook de nodige informatie.
0: Nou, we zijn helemaal bijgepraat. Ja, heel blij. Heb je er een beetje zin in om vrijdag naartoe te gaan?
1: Ja, ik ben van de partij.
0: Ja, dat lijkt me wel leuk.
2: Maar zal ik jullie dan gelijk aanmelden?
0: Zullen we dat gewoon doen?
2: Want dan wil ik
0: moet, ik moet wel even vrijnemen op mijn werk, maar eindelijk is dat heel erg leuk.
1: Hè? Dat is goed.
0: Ja, wij gaan vrijdag meedoen. Ja, meld ons maar aan.
2: Nou, hartstikke fijn. En dan hoor ik dan nog even van jullie.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, helemaal goed.
0: Dankjewel voor je tijd en dan zien we elkaar komende vrijdag.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Fijn weekend.
2: Succes verder.
0: Nou, Tijn, dat wordt een leuke vrijdag. Wij gaan meedoen. Vrijdag dus in Westervoort. Daar moet je zijn voor een heel mooi spektakel.

0: de Youth Corporation. Rock the boat. Ja, het eind, dat wordt spectaculair komende vrijdag. Want vrijdag gaan we wat leuks doen, hè?
1: Kan niet wachten.
0: Ik zie jou wel zitten op zo'n skipperdag.
1: Ja,
0: eigenlijk helemaal niet eerlijk gezegd. Nee. Volgens mij ben jij heel niet zo lenig, hè? Of wel? Ja, het is gewoon maar een idee wat ik hem opkrijg, hè?
1: Hoezo?
0: Ben jij lenig?
1: Ja, wat is lenig?
0: Ja, nou, ik zag je net aankomen op die mountainbike. Ik had het helemaal niet achter jou gezocht dat jij op een mountainbike zou zitten.
1: Nee,
0: ik dacht jij gaat het nu met de trein en met de bus en zo.
1: Nee.
0: Oh, jij fietst ook echt?
1: Ja, ik vind dat ik vrij veel fiets.
0: Oké, ja, ik heb je nog nooit op een fiets gezien, dus ik verbaasde me eigenlijk
1: een beetje.
0: Ik
1: ben ook afhankelijk van de fiets.
0: Ja, is dat zo? Waarom?
1: Ik heb geen auto.
0: Nee, dat is waar. Ik heb niet eens een fiets. Hoe erg is dat?
1: Heb jij geen fiets?
0: Ik heb geen fiets. Nee, ik heb geen fiets.
1: Hoezo niet?
0: Ja, ik heb een auto.
1: Ja, dus?
0: Tung, tung, tung. Ja, ik vind een auto gewoon heel fijn. Ik krijg trouwens zelfs over 2 maanden een hele nieuwe auto. Dus ik ga geen reclame maken welke auto ik rijd. Het is een nieuwe Diamond, dat maakt niet uit. Maar die ga ik rijden en dat is gewoon echt en elektrisch. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee dat ik dat ga doen, ja.
1: Ja, dat is
0: de benzinekosten zijn niet te betalen.
1: Ik wou net zeggen, dat is heel hard in de prijs.
0: Hartstikke duur, dus dat is wel een positief vooruitzicht. Maar vrijdag gaan we dus aan de skippiebal.
1: Ja.
0: Is zometeen deel 2 van de show. Dan gaan we bellen met de enige echte Arie. Waar gaan we het over hebben met Arie? Weet je dat al?
1: Nee, dat heb je me nog niet verteld.
0: Ik ook niet. Dat is nog een verrassing.
1: Jij weet het ook.
0: Ik heb geen idee waar het over gaat. Dus dat gaan we zometeen allemaal horen. Straks deel 2 van de show. Met nog veel meer leuke platen en gezelligheid op de radio. En dit is John Newman. Love Me Again. Tot zo.

0: benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen twee mensen om het leven en raakten er zes gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe twee gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
4: Het is druk op de Gelderse wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Her en der heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 10 minuten bij Barneveld. Het is extra druk op de A1 door de afgesloten A12. Voor werkzaamheden in oostelijke richting. Op de A2 Utrecht Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven veel vakantieverkeer. 9 kilometer file. Kwartier vertraging vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij Voorknopend Grijshoord nog eens 9 kilometer met een kwartier vertraging. Verder nog wat vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij Alfred Hoenderloo 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.
0: Weekend Live.

0: Airbrook op de radio en Call on Me in deel 2 van de show. Tijn, een hele goede middag, deel 2 van de show.
1: Deel 2.
0: Wat gaan we allemaal doen in dit uur?
1: We gaan met Arie bellen.
0: We gaan met Arie bellen.
1: Weet je trouwens waar we het niet over willen gaan hebben? Of,
0: nee, ik heb Arie heel kort even geappt zojuist eigenlijk.
1: Maar hij
0: heeft al wat dingetjes de revue laten passeren. Ik had hem een paar dingen aangedragen. Bijvoorbeeld, we kunnen het hebben over het klimaat.
1: Ach, nou, dat is jouw favoriete onderwerp.
0: Ja, daar zou ik best over willen gaan hebben. Of over de inflatie. Ja. Je hebt gehoord, dat inflatie, dat valt heel erg al tegen. Alles blijkt duurder te worden, we hebben minder te besteden.
1: Ja.
0: Maar daar volgens mij gaan we het er niet over hebben. Dus,
1: oh, allemaal niet.
0: Nee. Dus waar we het wel over gaan hebben, dat horen we zo meteen.
1: Dat weet jij ook nog niet.
0: Heb jij nog iets bijzonders wat je wilt delen met de luisteraar?
1: Niet per se.
0: Niet per se?
1: Nee, ja, okay. Misschien wist je het toch niet, maar wij gaan vrijdag skippieballen.
0: Ja, wat hebben we nou toch weer gedaan? Ja. We gaan skippieballen, jongens, vrijdag. Ja. Ik moet nog vrij vragen. Officieel moet ik gewoon werken tot 6 uur.
1: Oh.
0: Dat wordt toch wat?
1: Ja.
0: Nou, we gaan het allemaal zien. Wordt leuk vrijdag.
1: Ja, we gaan er moois van maken.

0: het is onze Michael Jackson en Remember the Time. Ja, ik kan nog wel heel veel dingen herinneren van heel, heel lang geleden. Heb jij dat ook, Arie, een beetje, dat je dingen kunt herinneren van heel lang geleden?
1: Alleen maar steeds meer, Peter.
0: Alleen maar steeds meer, ja? Nog geen last van je geheugen en zo?
1: Voor zover ik weet niet.
0: Oh, gelukkig maar.
1: Mocht je het ooit bij me merken, dan heb ik wel graag dat je tegen me zegt.
0: Nou ja, dan horen we dan vanzelf wel als je iedere week aan het bellen bent of het goed gaat of niet natuurlijk, hè?
1: Sorry?
0: Nou, dat dus. Ik zeg, als we iedere week aan het bellen zijn, dan horen we wel of het goed met je gaat of niet.
1: Oh, zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. Hey, Arie, nee, maar het gaat goed.
0: Goedemiddag, welkom in de show. Ik dacht, we gaan gelijk maar eens even inhaken. Waar gaan we het over hebben deze week? Want ik ben het even vergeten.
2: Nou. Je bent vergeten, je wist het niet eens.
0: Ik wist het niet. Ja, we hebben zoveel. Ik heb zoveel dingen aangedragen, maar.
1: Hij is weer terug.
0: Hij is weer terug. Zeg, ken je hem nog?
1: Ja, wie is dat weer?
0: Ja, Tijn.
1: Oh, ja. Oh, Tijn. Ja,
0: geen Anton of geen Lawrence, maar het is Tijn in dit geval. Kan hij ook niks aan doen. Ja.
1: Nou, laat hij fijn zijn.
0: Ja, heel fijn.
1: Hé, wat minder fijn is, om maar eens een bruggetje te maken. Ik las van de week ergens een Britse schoonmaker. Het lijkt wel opmerkelijk nieuws, bedenk ik niet. Ja. Maar een Britse schoonmaker, die is een huis aan het opruimen. En die ziet ineens ergens in een doos een Mars liggen. Zo'n lekkere chocoladereep, zo heerlijk.
0: Ja, die ken ik wel.
1: En die denkt van, nou, hé. Maar die ziet de datum, 1991. Nou, dat is al heel wat jaar geleden, hè. Dus je houdbaarheidsdatum is lang voorbij. Maar die is aan het denken gegaan. En die ontdekte, die Mars, die zich gaat vergelijken met de Mars van nu. En wat blijkt nu, tegenwoordig is die Mars een stuk kleiner. En dus ook lichter.
0: Ja, ik kan nog herinneren inderdaad dat die Marsen vroeger heel lang waren, heel groot.
1: Ja. In dit geval in Engeland, en ik weet niet hoe het de Nederlandse markt was, maar die Engelse Mars die was in 1991 10 centimeter, nu tegenwoordig 9 centimeter. En als in gewicht gesproken bijna een derde minder, van 62,5 gram naar 40 gram. Nou, dat is een flinke... Flink stuk minder.
0: En 6 keer een prijs gestegen natuurlijk, hè? Dat niet te vergeten.
1: Ja, maar dat heet dan met de inflatie komt dat natuurlijk. En dat snap ik wel. Toen kostte die... Sorry.
0: Oh, dat gaat hij al, hoor. Dat gaat hij alweer.
1: Toen kostte die 25 pence. Wat een pence ook waard mag zijn.
0: Ja.
1: En tegenwoordig 1,20 pond. Dat is bijna 5 keer zoveel.
0: Ja.
1: Terwijl eigenlijk, als je het om zou rekenen naar de inflatie, maar 3 keer zoveel zou mogen kosten. Dus dat ding, die dingen worden minder en duurder.
0: Ja, maar dat is toch met alles, Arie? Heb jij één ding wat je goedkoper vindt tegenwoordig? Nee, toch?
1: Nee, maar kijk, dat is de inflatie. Maar waar we het nu over hebben, is over krimpflatie.
0: Oh ja, krimpflatie.
2: Ja, maar is de suiker ook gekrompen? Of dat is waarschijnlijk wel dezelfde hoeveelheid.

0: Had jij er wel eens van gehoord, Tijn? Over krimpflatie?
1: Ja, ja, dat je gewoon een zak doet en dan dat je die zak kleiner maakt, maar dat je dan gewoon dezelfde prijs hebt.
0: Oh ja.
2: Nou, nee.
1: Toch?
2: Nee, juist, thuis, Tijn, sorry, die zak die blijft even groot. Dus als jij als consument...
0: Daar zit minder in.
2: Daar zit minder.
0: Ah, ja. Ja. Maar ik ken het bij mij in de winkel bijvoorbeeld, Arie. Eerst had je bijvoorbeeld 1,5 kilo voeding in een zak. Prijs blijft dan bijvoorbeeld 20 euro. En op een gegeven moment zit er 1,2 kilo in dezelfde zak. Zelfde prijs. Ja. En dan zit er nog maar 900 gram in.
2: Juist. En daar moest ik ook aan denken bij de voorbereiding van deze bijdrage aan jullie fantastisch programma. Toen dacht ik van, hoe zou het inderdaad ook in die winkel van Peter zijn? Jij merkt dat dus ook.
0: Ja, natuurlijk. Maar dat is niet iets van de laatste tijd. Maar al jaren, volgens mij, was dat in de jaren 90 al zo, joh.
2: Ja, ja. En weet je, het mag.
0: Ja, voor mij mag alles. Ik vind het helemaal geen probleem. Maar je hebt wel gelijk. We worden gewoon genaaid eigenlijk, hè?
2: Ja, en wettelijk gezien mag het. Want als het op de verpakking staat, dan mag het. Ja, en dat, ja. Kijk, en ik had het laatst toevallig zelf een keertje bij die blauwe supermarkt.
0: Ja, ja.
2: Aha. Je kent het wel.
1: Aha.
2: Je pakt in dit geval, ik pak een pak melk uit de koeling.
0: Ja.
2: En dat is een handeling, daar heb je al heel vaak verricht natuurlijk. Dus daar denk je verder niet bij na. Dus ik pak die pak melk.
0: Ja.
2: Maar toen denk ik ineens van, hé, dat lijkt wel lichter.
0: Nou, een pak melk is altijd 1 liter, toch?
2: Nee.
0: Wel.
1: Nee. Ik kan ook 1,5 liter kopen.
0: Ja, of die grote jerrycans, ja. Maar is het veranderd dan, ja?
2: Ik had een pak van 1,5 liter. En ik pak hem dus uit de koeling.
0: Ja.
2: En ik kreeg meteen zo'n aha-erlevenis. Ja. Zo van, hé... Dat is anders, dat voelt anders. Wat heb ik toen gedaan? Slim als ik ben.
1: Slim. Ja.
2: Ja, hallo. Willen jullie dat ik blijf?
0: Jazeker.
2: Toen ben ik dus naar huis gegaan natuurlijk. En toen heb ik dat pak melk, op de weegschaal gezet.
0: Oké, en toen? Welke conclusie kwam je toen?
2: Er zat maar geen 1,5 liter, maar 1,2 liter in.
0: Oh.
1: Dus het staat gewoon verkeerd op de verpakking.
2: Nou, kijk, toen ben ik natuurlijk als kritische consument
1: teruggegaan. Erbij.
0: Ja, ik snap dat wel.
2: Ja, zeg het eens.
0: En toen?
2: Nou, ja, die winkelier, die filiaalhouder van die blauwe supermarkt...
0: Ja, ja.
2: Die had eerlijk gezegd geen antwoord.
0: Nou, ik heb wel een antwoord, denk ik.
2: En dat is?
0: Nou, iemand heeft dorst gehad en heeft zijn fles opengedraaid en heeft wat uitgedronken. Zo zou ik het bekijken.
2: Ja, nou, dat kan toch? De opties, maar dat zou waar zijn geweest als die dop inderdaad al los zat.
0: En die is al dicht. Ja, nou ja, dan is die gewoon wat minder goed gevuld een keer. Dat kan gebeuren, toch?
2: Het kan allemaal gebeuren. En ik snap dat jij de fabrikanten verdedigt.
0: Nee, helemaal niet. Maar ja, het kan. Ik heb ook wel eens dingen dat ik denk van, hé, er zit veel minder in. Neem een zak chips of zo. Daar zit niks in. 1 hap, het is leeg.
2: Ja, daar heb je weer gelijk in. Ja,
0: okay.
2: Ja.
0: Nou, ik vond het een leuk onderwerp weer, krimpflatie hoor. Heel leuk.
2: Vind je dat leuk?
0: Nee. Ik vond er niks aan.
2: Oh. Nou, ik heb maar 1 oproep. Nee, maar mag ik nog een voorbeeld noemen?
0: Ja, eentje toch. Daar zijn we er klaar mee, hoor.
2: Een wasmiddel waarop staat... Eerst op stond 20 wasbeurten... en nu staat er op 19 wasbeurten. En ik wil alleen maar zeggen... wees een beetje kritisch. Dat is het enige wat ik wil zeggen.
0: Maar ja, met die wasbeurten kun je ook wat minder poeder gebruiken. Je kunt er nog langer mee doen, hè? Dat is ook een voordeel, toch?
2: Dat is ook weer waar.
0: Ja.
2: Hey
0: Arie, ik vond het weer een leuk onderwerp. Weer genoeg gekneuzeld op de radio over krimpflatie. Ben je ook een beetje gekrompen trouwens op je leeftijd momenteel, of niet? Als je ouder wordt, krimp je ook, hè? Maar ik zal je vertellen, Arie. Vroeger was ik 1 meter 82 en tegenwoordig ben ik 1 meter 79. Ik ben 3 centimeter gekrompen, hoor. Ja, echt waar.
2: Ik dacht al toen ik je laatst zag, ik denk je Peter is kleiner geworden.
0: Dankjewel, Arie. Tot volgende week.

0: Donna Summer op de zaterdagmiddag. This time I know it's for real. Hier bij de zaterdag. Weekend Live. Het is jouw show op radio, televisie, online. We zijn overal te bekijken. En vanaf 1 september krijgen we toch een beetje nieuwe programmering. Zowel op radio als op televisie. En ik heb hier een welgediende oude collega zitten. Mag ik dat zo zeggen?
1: Dat mag.
0: Ja,
1: dat
0: mag. Ja, stel jezelf eens even voor aan het thuispubliek.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk.
1: Pieter Troost.
0: Pieter Troost.
1: Ja, ik ben denk ik 7 jaar van radio geweest.
0: Zo.
1: Dat is een behoorlijke tijd. Dus ja. Moeten we even kijken hoe zit dat ook allemaal weer. Ja. Dus daarom kom ik even bij jou even spieken.
0: Ja.
1: Even op de vingers kijken, zeg
0: en het,
1: maar.
0: Het kriebelt weer een beetje, zeg maar, waar het ooit gezeten heeft.
1: Ja. Ik heb een danceprogramma gemaakt op de zaterdagavond. Destijds.
0: Ja.
1: Hier. En ik hoorde dit jaar een House Top 100. Bij een ander radiostation, een landelijk radiostation.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen dacht ik, oh, dit is wel, het is wel heel gaaf. Het is wel heel leuk om te doen en dat draait op de radio.
0: Ja,
1: en
0: dat is het ook, hè? Zeker op zaterdagavond.
1: Ja, ja. En ik had zoiets, zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Ik denk, ja, dit is wel
0: thuis
1: gaaf.
0: Even overlegd en zo of het allemaal mag.
1: Thuis even overlegd.
0: Ja, want dat is belangrijk, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Kindjes tegenwoordig. Ja, en ja. Wat minder privé-tijd. Dus dat moet je een beetje verdelen. En het werd goed gevonden, zeg maar. Ja. Ik kreeg een groene vlag. Ja.
0: Thuis zijn ze misschien wel blij dat je even weg bent. Dat kan natuurlijk
1: dat
0: ook,
1: kan
0: hè?
1: Ook, ja.
0: Even zaterdagavond rust of zo.
1: Ja, ja, we hebben hun de tv. En dan kunnen ze hem ook uitzetten, zeggen ze altijd. Dat vinden ze ook leuk.
0: Ja, precies. Hé, maar 7 jaar geleden ben je mee gestopt. Wat je toen deed, ga je dat nu ook doen? Of
1: ja.
0: Iets vergelijkbaars?
1: Ja, iets... Nou, ja, vergelijkbaar. Alleen de Dance Star 30 gaat niet terugkomen. Daar zat heel veel tijd in. En wat je vooral, waar je vooral heel veel tijd aan kwijt bent, en dat weten de mensen thuis niet, maar aan het voorbereiden van je show.
0: Oké, neem ons eens mee naar zo'n show. Wat is die voorbereiding?
1: De voorbereiding is vooral, meestal was ik daar de hele week mee bezig. Bijna iedere avond wel. Je bent altijd aan het denken, oké, wat ga ik draaien komende zaterdag?
0: Ben je zo perfectionistisch dan? Wil je het zo goed doen?
1: Ja, het moet goed. Ja. Het moet goed in elkaar zitten. En het moeten lekkere platen zijn die goed in het gehoor liggen. En mensen ook. Je moet nieuwe muziek brengen. Vooral dat. Er komt ook heel veel meuk uit. Dat je denkt, ja, dat is ook niet echt lekker. En daarbij moeten er ook platen tussen zitten die ze thuis herkennen. Dat is natuurlijk ook wel heel
0: belangrijk. Ja, dat is belangrijk, denk ik. Hè? Als je iets aan hebt staan en je kent het niet, ga je ook snel weg.
1: Ja. Ja. Ja. En het is echt voor het uitgaanspubliek. Dus stel dat je nog thuis zit of in de auto. Kun je naar Dance for Solace luisteren. Want zo heet de show. Tussen 7 en 9 uur 's avonds.
0: Oh, echt een opwarmertje voor de avond?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus mensen zijn nog veel thuis op dat moment, denk ik.
1: Ja.
0: Aan het douchen, omkleden, want we gaan stappen. Ja. Hè? Als we nog gaan stappen natuurlijk in deze tijd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar hadden we het net even over.
0: Ja,
1: over prijzen en dergelijke tegenwoordig in de horeca. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Maar misschien ga je naar een verjaardag of een feestje bij iemand thuis. En dan is het natuurlijk ook wel lekker.
0: Ik denk als ik het zo hoor, hè, want als ik op zaterdagavond in de auto zit en ik ben aan het zappen, dan heb ik heel weinig leuke zenders die iets aparts brengen als standaard gewoon de muziek die je ook thuis kunt afspelen, zeg maar. Is
1: die
0: dat een beetje waar jij naar doelt, zeg maar, om iets anders te brengen als wat een andere station doet?
1: Ja, zeker. Omdat je natuurlijk al heel veel standaard muziek hoort. Dat hoor je de hele week al. En ik denk dat je op een zaterdagavond wel eens toe bent aan wat anders.
0: Ja.
1: Even wakker schudden, zeg.
0: Ja. Nou, een opwarmertje gewoon.
1: Ja.
0: Dat is ook heel belangrijk.
1: Ook.
0: Ja. Nou, ik ben nieuwsgierig. Wanneer is je officiële eerste uitzending? Want dan gaan we allemaal luisteren natuurlijk.
1: Ja, daarom roep ik dat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
1: dat is de eerste keer dat alles weer fout gaat.
0: Nee, of juist niet.
1: Ja, ik vergelijk het altijd een beetje met motorsport. Mensen kijken altijd voor het moment dat er iemand onderuit gaat.
0: Ja.
1: Dat is het spectaculairste, zeg maar.
0: Precies. Dat is maar een race ook, hè? Mijn autorace ook. Als het dan misgaat, dan wil je dat zien.
1: Is dat leuk?
0: Ja,
1: ik zeg altijd, ik maak gewoon radio. Ik doe gewoon mijn ding.
0: Ja.
1: Ik heb er gewoon plezier in. En als het fout gaat, dan gaat het fout. Het is live radio.
0: Precies.
1: Weet je, dan mag dat ook wel.
0: Ja. Ja. Als er maar iets draait, is het altijd goed, heb ik geleerd. Hè? Vooral dat. Gewoon laten gaan. Gewoon laten
1: als
0: gaan.
1: Er maar wat is.
0: Ja. Ja, maar gaat er veel nieuwe muziek komen of flashbacks?
1: Beide.
0: Beide.
1: Beide. Ook nieuwe muziek. En ik ben daar wel kieskeurig in.
0: Ja.
1: Wat we vooral gaan brengen is aan nieuwe muziek ook die nu in de lijsten staan. Dus die nu in de top 40 staan, zeg maar. En daar een remix van een bekende remixer.
0: Ja.
1: Dus die echt wel goed zijn, dat brengen we. Maar ook een Chucky of een Chesto of een Armin van Buuren, dat soort dingen. Of echt die knallers van de jaren 90, zeg maar.
0: En gaan er nog wel wat DJ's misschien langskomen in de toekomst? Is dat nog je plan om er iets echt een feest van te maken? Of geeft dat te veel voorbereiding? Daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Nou, er zitten wel wat dingen in de pen, maar daar ga ik nog geen uitspraak over doen.
0: Ik was al te vroeg waarschijnlijk misschien.
1: Er gaan leuke dingen gebeuren bij Connect. En er komen ook DJ's draaien.
0: Hey, en de vraag voor Connect, waarom heb je voor Connect gekozen? Toch waar het hard lag, daar wil je toch weer graag naartoe.
1: Ook.
0: Je miste de club, je miste de gezelligheid hier.
1: Nou, dat is één van de dingen. En wat ik heel erg merk is het sfeertje, zeg maar, onderling. Dat vind ik heel erg gaaf.
0: Is belangrijk ook, hè, denk ik. Je moet je thuis voelen en een beetje in een warm bad thuiskomen.
1: Ja. Ja.
0: Was dat 7 jaar geleden toen je wegging anders?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Daar wil ik eigenlijk niet,
0: niet
1: over hebben.
0: Nee, maar snap ik. Ik stel graag kritische
1: vragen. Laat ik het zo zeggen. Oké, je moet je voorstellen dat ik kwam radio maken en ik ben best wel selectief in hetgene wat ik draai en wat ik doe. Ik ben best wel perfectionistisch.
0: Ja.
1: S'avonds als ik hier kwam, haalde ik het alarm van het pand af. En als ik wegging, deed ik het weer op.
0: Ik snap het.
1: Ik zag niemand.
0: Nee, snap ik.
1: En dat gaat nu ook anders worden.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Dan bleef je meer aan het samengevoel. Zeg maar.
0: Ja, net zoals op de zaterdag. Gezelligheid, drukte, leuke collega's. Leuk. Nu kun je ze op de bank niet allemaal zien zitten. Die zijn allebei wat minder leuk, maar je hebt heel veel leuke collega's, hoor. Nee. Kijk, ze voelen zich gelijk aan
1: op de bank. Dat valt wel mee,
0: hoor. Thuis niet zien, want het zijn hele dankbare collega's die er zitten. Die maken wel mogelijk dat we hier alles kunnen doen.
1: Ja, dat moet je ook niet vergeten.
0: Ik krijg nu een middelvinger, hè?
1: Ja, maar dat moet je niet vergeten. Er gebeurt bij radio heel veel op de achtergrond wat je niet ziet.
0: Ja, zeker. Het is niet alleen maar een beeld wat je hoort of op de radio wat je hoort en ziet, maar het is veel meer als dat.
1: Veel meer als dat. En we gaan er een feestje van bouwen. En ik zeg altijd, we connect you to the weekend.
0: Ja. Wanneer, even de datum nog?
1: 5 september, zaterdag 5 september is de eerste kick-off.
0: We wensen je heel veel succes daarbij. We gaan allemaal luisteren. Wordt leuk.
1: Dankjewel.
0: Welkom terug bij Connect.
1: Dankjewel.

0: Peters Bluff op de radio, zaterdagmiddag en zo stil. Nou, dan heet je toch alweer van een aantal jaren geleden. Hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws. En dan wordt gelezen door Tijn. Tijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vanaf 22 augustus voert Natuurmonumenten betaald parkeren in voor auto's bij natuurgebied Wodanseiken aan de Oude Kloosterweg in Wolfhezen. Je gaat vanaf volgende week zaterdag 2 euro per uur betalen als je daar parkeert. De Stichting Natuurmonumenten krijgt subsidie van de overheid, maar voor ieder euro subsidie legt de stichting zelf 1 euro bij. Doordat de stichting meer inkomsten nodig heeft, is er besloten betaald parkeren in te voeren. Het geld wordt gebruikt voor het onderhoud van en beheer van recreatieve voorzieningen. In Nationaal Park de Hoge Veluwe is vanochtend een brand uitgebroken. Door de droogte schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Dit doet de brandweer om extra materiaal op de plaats van de brand te krijgen. Rond 17:15 was de brandweer klaar en hebben ze het terrein overgedragen aan de natuurbeheerder. Op een camping in Babberich aan de Beekseweg is vrijdagmiddag brand ontstaan in een boot. De boot stond op een trailer naast een vakantiehuis. Toen de bewoners de brand ontdekten, zijn ze zelf gelijk begonnen met blussen. De Zevenaarse brandweer nam de bluswerkzaamheden bij aankomst over. Het toegesnelde ambulancepersoneel heeft een onbekend aantal personen nagekeken vanwege het inademen van rook. Hoe de brand ontstaan is onbekend. Op de N338 in Doesburg zijn vrijdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel. Beide auto's zijn afgesleept. Aan de Steenstraat in Arnhem Centrum is vrijdagochtend brand ontstaan in een meterkast. Omwonenden wisten het vuur snel te doven. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Meerdere personen werden uit voorzorg gecontroleerd door de ambulance. Eén persoon moest mee naar het ziekenhuis. Dan nog even een kleine dienstmededeling. Je kan op het moment wat onderbrekingen op Connect TV ervaren. Dit komt door technische problemen in combinatie met een nieuwe vormgeving voor tv. Op dit moment zijn er een aantal radio-uitzendingen, nieuwsberichten en de vertrouwde agendaberichten te zien. Vanaf 1 september zullen deze problemen verholpen zijn.
0: Nou, dankjewel Tijn voor al die informatie.
1: Ja.
0: Ja. Dan nog even kijken naar het weer.
1: Vandaag komt er een einde aan het warme weer. Vanochtend viel er een buitje, maar vanmiddag blijft het droog. Het wordt zo'n 28 graden. Morgen nog koeler met 22 tot 26 graden. En de kans op buien neemt dan eindelijk weer toe.
0: Vind je dat fijn, dat het minder warm wordt?
1: Ja, het is wel fijn, toch?
0: Ja, toch wel, hè? Het was een beetje te warm, hè?
1: Ja. Ja.
0: Dan nog even verkeer.
1: Verkeer A12 voor Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Die is dicht door grenscontroles. Je wordt omgeleid via de op- en afrit. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer, 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 3 kilometer, 3 minuten. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 4 kilometer, 8 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen. 12 kilometer, 12 minuten. 6 kilometer stilstaand verkeer. En dan heb je nog werkzaamheden. Daardoor op het spoor rijden er tot woensdag geen treinen tussen Didam en Zevenaar. Er rijden bussen tussen beide stations. En de Westervoortsebrug is dicht tot 6 september.
0: Nou, één voordeel. Ik rijd toch nog met de trein. Dus dat maakt me niet zo heel veel uit.
1: Ja, daar heb jij nu weer geen last van, hè?
0: Oké. Okay. Tijn, dankjewel.
2: Dit is het weekend. Het Connect Weekend.

0: is jouw zaterdagmiddag bij Connect. En Stijn, we zijn alweer bijna aan het einde van de show. Maar je hebt nog iets over die irritante trolleybussen, hè?
1: Nou, irritant zijn ze niet.
0: Ik vind ze zo irritant.
1: Hoezo?
0: Ja, gewoon.
1: Ze rijden wel hard. Ze trekken echt heel hard
0: op. Nou ja, ze rijden altijd in de weg. Maar soms hebben ze pech en dan staan ze langs de kant van de weg. Of midden op de weg.
1: Bus.
0: Nee, ik moet langs die bus.
1: Ja.
0: En daar irriteer ik me altijd aan. Want die lijnen lopen op bepaalde wegen, bepaalde stukken. En dan moeten ze net voor je gaan rijden als jij er langs wil. Dus ik irriteer me daar gewoon aan. Dat is eigenlijk het ding.
1: Ja, maar ja, daar heb je nu geen last meer van. Want de nieuwe trolleybussen die zijn uit de dienstregeling gehaald.
0: Eindelijk.
1: Sinds een paar dagen reden ze in Arnhem. Maar ze zijn uit de dienstregeling gehaald. Volgens de vervoerder Transdev is het besturen van de nieuwe bussen wezenlijk anders dan het besturen van de oude bussen.
0: Ja.
1: Dus ze willen graag dat de chauffeurs even wat gaan oefenen.
0: Oh, want wat is anders dan? Stuur gaat toch naar links en rechts of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, het rijden van de bussen. Kijk, de nieuwe bussen zijn 12 meter.
0: Ja.
1: En de oude bussen waren 18 meter. Dus ze maken ruimere bochten.
0: Ze zijn nou te kort, toch?
1: Ja.
0: Dan is het veel makkelijker rijden als een lange bus.
1: Ja, maar als je eraan gewend bent, dan...
0: Ja, zeg. Kom op. Als je chauffeur bent, kun je rijden. Met een lange of met een korte? Zo denk ik dan.
1: Ja, vind je?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja?
0: Ja, sorry hoor.
1: Ja, een woordvoerder zegt, we vinden het belangrijk dat onze chauffeurs zich vertrouwd voelen met onze voertuigen.
0: Okay.
1: We gebruiken deze tijd om onze medewerkers buiten de dienstregeling extra ervaring op te laten doen met de nieuwe bussen.
0: Okay. Mijn voorstel is gewoon, als ik het mag zeggen tegen ze, misschien luisteren ze wel, stop gewoon met die bussen, haal ze helemaal van de weg.
1: Hoezo?
0: Ja, gewoon omdat ik me daaraan irriteer.
1: Ja, omdat jij je eraan irriteert,
0: moet
1: alles weg.
0: Het moet een goede reden kunnen zijn, toch?
1: Nou ja.
0: Okay. Nou, leuk om te weten. Wanneer gaan ze weer rijden dan? Of moet
1: ja,
0: dat
1: is ook nog niet... Hoe lang het precies gaat duren is onbekend.
0: Okay.
1: Dus het is nog niet te voorspellen.
0: Okay. Nou, wordt allemaal vervolgd. Ik zie hem al binnenkomen hier in de studio. Onze Rick, hij gaat zo weer een programma presenteren. Wordt weer gezellig op de zaterdag. Misschien kijken of zijn collega er ook weer is. Die vrouwelijke collega. Komt hij? Oh, die is alweer niet... Oh, die komt hier. Die is weer onderweg. Nou, Natasja, doorrijden!

0: een beetje vast opwarming voor in september, voor als het programma komt, Patrick. Hè, dan, dat wordt leuk. Ja, dat wordt leuk, denk ik. Of niet?
1: Zeg maar Pieter tegen
0: Pieter,
1: Patrick.
0: Ja, Patrick. Ja, dan wend dan maar vast aan. Wend dan maar aan. Want als ik hier al die collega's moet noemen...
2: Peter en namen gaan niet goed.
0: Nee, dat
2: gaat
0: niet.
2: Ik denk al 2, 3 maanden. Ja. En het was, hoe heet je nou ook alweer? Ja,
0: ik zei straks nog tegen Tijn Stijn. Ik noem maar even wat.
1: Dat het is gaat elke week weer.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Moet je elke week weer vertellen hoe die
0: heet? Ja.
3: Ik wil elke week weer opnieuw voorstellen.
1: Ik zou voor die geeltjes op de monitor plakken.
0: Ja, ik ben daar heel slecht. Ik kan er niks aan doen. Ja, zit gewoon in me. Rick, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hey, zometeen een leuke show, hoop ik.
2: Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk. Ja.
0: Je bent er speciaal naar de Kampen voor geweest.
2: Uiteraard, zeker. Ja. Ja.
0: Hoe voelt dat weer, een nieuwe, lekker verse koep?
2: Zo, het is een stuk minder warm op mijn hoofd.
0: Ja, hè?
2: Zo, ja, het was ook wel weer nodig.
0: Ga je vaak naar de Kampen?
2: Nee, eigenlijk dus niet.
0: Oh, dat is
2: ik ken mensen die gaan echt om de 3 weken, maar... Ja, om de 3 weken zoveel geld uitgeven, ja, het spijt me zeer, maar...
0: Maar moest je betalen dan?
2: Ja, wacht, wat zei je nou?
0: Wat heb je betaald voor de kapper?
2: Nee, jij zei wat anders.
0: Nee, wat moest je betalen
2: ik
0: dan?
2: Ik oprecht dat je zei, moest je betalen. Ja, natuurlijk moet ik betalen.
0: Nee, wat moest je betalen?
2: €30.
0: Ja, dat is een hoop geld voor een beetje knipwerk. Maar goed, het ziet er wel netjes uit, dus dat is, dat is een compliment waard.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, zometeen je show, wat ga je allemaal doen?
2: Ja, het is een beetje een lastige dag vandaag. Ik probeer met de socialplaat altijd een beetje te kijken naar wat voor dag het is vandaag. Maar er is helemaal
0: zaterdag.
2: Niks vandaag.
0: Het is vandaag zaterdag.
2: Jawel, maar er is helemaal geen speciale dag vandaag. Het is niet de internationale dag van de goudvis of zo. Helemaal niks.
0: Nou, dan maak je die toch.
2: Dus dat is eigenlijk wel een goeie. Ja. Maar ik heb even moeten zoeken, dus daar hebben we wat leuks op gevonden. Ik heb wat nieuws over AI.
0: Oh.
2: Dus dat is wel...
0: Ik gebruik heel veel AI, moet ik zeggen.
2: Ja, dat weet ik.
0: Ik vind het heerlijk.
2: Ja, ik vind het ook wel handig, hoor.
0: Ja.
2: Het is gewoon top. Het is fijn. En ja, tuurlijk, er zijn vast wel dingen die niet helemaal jovel zijn. Maar eet een roze koek en je krijgt ook 4 verschillende darmziektes tegenwoordig.
0: Ik zoek eigenlijk nog heel snel een vervanging voor Tijn. Hè, dat gewoon AI een AI-poppetje meedraait, zeg maar.
2: Kan,
0: die gewoon beter luistert en zo, een beter oplet.
2: Kunnen we bij jou dan niet een soort Elon Musk-chip in je hoofd doen?
0: Ja, nou zoiets. Dat ik iets denk en dan komt daar automatisch zo uit.
2: Ja, nou, dat kunnen we doen. Er is een man in Nederland die heeft een relatie met een AI-bot, hè?
0: Oeh.
2: Ja, serieus. Hij is getrouwd en alles met haar.
0: Dan denk ik gelijk van, hoe heb je daar dan seks mee? Niet?
2: Niet.
0: Nee. Oh, dat gaat niet.
2: Ik wil het ook niet weten hoe wel.
0: Nee.
2: Of het überhaupt kan. Ik weet wel
0: dat heel veel mensen altijd... Oh, ik heb met AI gesproken. Of met ChatGPT. En dan hebben ze dan een hele band
2: heel
0: mee. Heel
2: gesprek ermee. Nou, dat heb ik gelukkig nog niet. Maar goed. Nee, en
3: Papiers kan er komen.
2: Moet jij niet weer op vakantie?
0: Ja, dat bedoel ik. Hij komt gewoon tussendoor. Ja,
2: ik ben helemaal apropos.
0: Ja, een schaapje tussendoor.
2: We gaan het over Dobby de Elf hebben.
0: Wie is dat? Ja, dat ben ik ook even niet aan. Dobby de Elf?
2: Harry Potter.
0: Of vreselijk.
2: Dobby de Elf?
0: Ja, daar heb ik niks mee, sorry.
2: Nee,
0: zeg maar niks. Maar ik ken het ook niet. Nee, ik ken het niet. Nee.
2: Jullie kennen Dobby de Elf niet?
0: Nee. Jij?
3: Nee.
0: Oh jawel,
1: tuurlijk.
0: Ja.
3: Heb je Harry Potter gekeken dan?
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja. Tuurlijk, ja.
0: Ja, ik
2: heb je de films of de boeken nooit gezien?
0: Nee.
2: Nah.
0: Wij houden daar niet van, Tijn.
3: Nee.
0: Dat is niet in ons besteed, sorry.
3: Beneden ons niveau.
0: Ja, beneden ons niveau.
2: Oh, ja, tuurlijk. Ja.
0: Ik zou zeggen, gewoon luister zo meteen naar jullie.
2: Hey, als jullie straks wegrijden met de fiets of met de auto, checken voor je banden voor de
0: Dat gaan we doen. Hey, veel plezier zo meteen met de uitzending. En,
2: komt goed.
0: Tot volgende week weer, alle luistervriendjes van de show. En ik zeg tegen Tijn, tot volgende week.
3: Tot volgende week krijg je uitgebreid verslag van Skippyballen.
0: Dat gaan we vrijdag doen. Daar gaan we beeld van maken.
2: Wordt leuk, tot volgende week.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen twee mensen om het leven en raakten er zes gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file tot aan de grens door de controles. Je vertraging is 20 minuten. 10 minuten extra op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Door 8 kilometer file tussen afrit Beek en afrit Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is...

0: Dit is Connect met Rick en Natasja.
1: Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 15 augustus alweer. Ja, de tijd die vliegt voorbij. We zijn alweer halverwege augustus. Maar goed, niet getreurd. Ik heb de lekkerste muziek weer voor je klaarstaan. Ook deze van Cloud. La da da.

0: dernier mot. Nederlands trots natuurlijk op het Songfestival gestaan afgelopen jaar. Ja, en het is toch echt zo. Nu ook op Connect.
1: Mm-hmm.
0: Het is echt zo.
1: Je hoort het zeker.
0: Een hele goede middag. Leuk dat jullie luisteren naar een gloednieuw Connect Weekend. Mijn naam is Rick en mijn lieftallige sidekick Natasja is er natuurlijk ook weer bij. Ja, het is een aparte week.
1: Want?
0: Nou ja, gewoon, het is warm, het is koud, dan
1: is
0: het weer
1: regen. Het is niet koud nu. Ik vind het niet koud.
0: Oké, maar het gaat in ieder geval wel alle kanten op voor mijn idee.
1: Nou, voor mijn beeld is echt deze hele week gewoon bloedheet. Maar goed, hè? Could be me misschien dat jij dat niet doorhebt in je airco thuis, maar... Ja.
0: Dat is het denk ik, ja. Ja, ik geniet van mijn airco.
1: Ik zit in mijn bloedhete huis elke keer, jij niet.
0: Ja. Kan ik ook niks aan doen, maar goed. Ja. Heb je nog wat leuks gedaan deze week?
1: Ja, absoluut. Ik hou gewoon van warmte. Ja, gisteren moet ik zeggen, dat was wel heel heet voor Nederland. Mm-hmm. Maar voor de rest ben ik over het algemeen best wel een fan van lekker warm weer. Dus ik ben lekker naar het zwembad gegaan. Ik hoefde niet heel veel te werken deze week.
0: Lekker.
1: Dus ik kon even gewoon lekker genieten van het weer. En ik ben een beetje bijgebruind. En dat is helemaal top. En voor de rest gewoon een beetje werken. Dus een prima week tot zover.
0: Lekker, ja. Ik ben in vergeleken met jou ben ik een melkfles.
1: Nou, valt wel mee. Het valt nog mee.
0: Een beetje.
1: Het kan
0: erger. Maar goed. Nee, ja, dat is wat het is. Ja, wil jij nou thuis jouw week delen? Mag dan natuurlijk zeker. 0316, 6x3, ben je van harte welkom met jouw weekverhalen. Of natuurlijk je weekendverhalen. Als je iets wil delen, ben je van harte welkom. Ja, mijn week was een beetje... Ja, ik weet het niet. Ik heb een eclips gezien. Ik heb wakker gelegen. Ik heb... Me druk gemaakt, ik heb me niet druk gemaakt. Het is zo'n week.
1: Het was een chaotische week.
0: Het was een chaotische week. Ik heb veel gedaan. Aan de andere kant ook weinig gedaan. Ik heb afscheid moeten nemen deze week.
1: Maar
0: daar kom ik straks op. Dat is eigenlijk best wel een... Nou goed, daar kom ik straks wel op terug.
1: Is goed.
0: Dat lijkt me de beste. Ja, over afscheid... Nee, dit bruggetje, dat is eigenlijk best wel heel slecht eigenlijk. Wat ik wou gaan doen. Ik wou iets gaan zeggen over Pompeii. Ik denk, dat doen we niet. Nee, dat lijkt me de beste. We gaan luisteren naar Bastille. 2013 alweer. Ja, en volgens mij hebben ze laatst nieuwe muziek gereleased. Wat echt heel anders klinkt dan deze.
1: Ik ben heel benieuwd nu.
0: Dat snap ik. Maar ik heb hem niet systeem, dus ik kan hem niet draaien. Helaas.

0: Wouldn't It Be Good, hoorde hier zojuist van Nick Kershaw op Connect. Heb jij deze week naar de eclipse gekeken?
1: Nou, niet rechtstreeks, want ik had dus geen bril. En dan wil je niet rechtstreeks in de zon kijken, want dan zie je niks.
0: Dat klopt, dat ben ik zeker met je eens. Maar heb je wel op een manier het gezien of...
1: Het volgende wat je dus gaat doen is, je pakt je telefoon. Je draait jezelf zo naar de zon toe met je rug. Dan open je dus je selfiecamera. En dan kijk je dus via je selfiecamera naar de zon. En op die manier kun je dus wel
0: veilig bekijken. Dat is echt de meest domme manier wat je gedaan hebt.
1: Ja, maar ja,
0: het spijt me zeer, maar waarschijnlijk heb je hele sensor verbrand.
1: Nou, nee. Het is nog steeds goed. En deze telefoon was toch afgeschreven. Dus in
0: ja, oké. Maar het is niet de beste tip.
1: Nee, maar weet je, mij maakt het in die zin niet uit. Het zijn niet mijn ogen. Nee, de telefoon is vervangbaar. Dit ding kost geen drol.
0: Nee, dat is zo. Dat is zo. Maar het... In principe brandt het je sensor door. Daarom moet je ook niet met een camera zo gaan staan. Oh, even zonder even lachen. Nee, want het brandt gewoon echt de hele sensor van je camera.
1: Klopt.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb hetzelfde gedaan. Want ik ben gewoon buiten gaan staan. Ik heb een foto gemaakt en dat is het. En hij doet het
1: prima
0: nog.
1: Prima toch. En daarbij, ik gebruik toch mijn binnencamera van de telefoon eigenlijk niet, moet ik zeggen. Dat heb ik tegenwoordig, gebruik ik het nooit meer.
0: Nee, oké. Maar goed, terug naar de eclipse. Wat vond jij ervan? Heel eerlijk.
1: Ik vond het wel heel gaaf dat het ineens uit het niet zeg maar donker werd. Want je merkte echt wel verschil dat het ineens van... Oké, het wordt nu echt donker.
0: Klopt, ja.
1: Maar voor de rest, het is altijd... Ik vind het toch wel meer dat het wordt opgehyped... dan dat het daadwerkelijk echt zo spectaculair is. Misschien dat het wel zoals in Spanje was, de volledige zonsverduistering. Misschien dat het daar wel echt heel vet was. Maar ik heb wel wat vette plaatjes voorbij zien komen. Dat zeker.
0: Ik heb ook hele mooie beelden voorbij zien komen. Ja, ik vond het echt de grootste anticlimax van het hele jaar.
1: Ja,
0: het spijt me. Ik heb echt buiten gestaan. Ik was toevallig hier woensdagavond tijdens het programma van John. En John en ik staan buiten, echt naast elkaar. Is dit het nou?
1: Yep.
0: Goed, we gaan weer naar binnen. Dat we echt zaten van oké. En Henk die zei, maar dat weet je toch dat hij maar voor 88% bedekt wordt. En ik denk, dat snap ik. Maar het is nu donker, wij staan buiten naar de zon te kijken. Terwijl er zou iets voor moeten zitten, maar ik zie nog geen reet.
1: Nee, precies.
0: Ja, nou goed, misschien is dat de hype waar we tegenwoordig voor opgehyped worden. Ik weet niet, maar ik vond het niet heel bijzonder.
1: Ja, het is natuurlijk iets wat niet vaak gebeurt. En in die zin, hoe vaak maak je zoiets mee? Dus
0: dat
1: mensen
0: is ook
1: willen
0: wel
1: zien.
0: Zo. Ik kan toch weer zeggen dat ik het gezien heb, soort van.
1: Ik bedoel, wie weet, misschien gebeurt het. Ja, het gebeurt sowieso wel nog een keer. Maar je weet nooit, hè.
0: Je weet
1: dingen
0: het nooit.
1: Dingen lopen altijd
0: we kunnen toch weer flexen dat we het gezien hebben.
1: Daarom. Dus

moeten we het zo noemen? Goed. Ik weet het niet. Ik weet niet of flexibel het beste woord is, maar goed. Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij de eclipse hebt ervaren. Heb je nou een mooie foto gemaakt of een mooi filmpje of iets anders moois? Stuur het vooral door, 03 16 6 x 3. En ja, wie weet gaan we er zo wel op reageren op jouw mooie foto. We gaan door naar de muziek. King of My Castle hoor je hier op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. En het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens. Door de controles, 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging in 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven door vakantieverkeer. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem, 5 kilometer file bij afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: maar 20 jaar. Selena, of Sina Spyro, Material Lover, hoorde je hier zojuist op Connect. Ja, dat is bizar. 20 jaar en nou
1: is,
0: al...
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, ik kwam er toevallig afgelopen weken achter dat ik denk... Ik weet niet, ik kwam het ergens op Instagram tegen en ik las dat. Ik denk, nooit. En ik ben het gaan googlen. Mm-hmm. 20 jaar.
1: Ja,
0: wij doen niet
1: bizar,
0: fout.
1: Inderdaad. Want dit is best een bekende ondertussen.
0: Dit. Zo. Wat was dat?
1: Ja, ik raak gewoon de microfoon aan en hij was van doei.
0: Jongen, ben je de boel nou alweer aan het slopen?
1: Oeps.
0: Nee, dat kijken we zo van naar. Kom wel goed. Nee, maar 20 jaar en nu al een wereldhit.
1: Ja, bizar.
0: Dat is bizar.
1: Hè?
0: Dat is echt bizar.
1: Echt petje af. Respect daarvoor.
0: Absoluut. Ik doe het er zeker niet na. En ja, jij denk ik ook niet.
1: Nee, ik zit al ondertussen niet meer op 20. Ja, nog wel in de 20, maar ik ben geen 20.
0: Nee, oké, dat snap ik. Ja, afgelopen dinsdag was het zover. Toen was de korte baandraverij aan de gang. En dat was op een van de koelere dagen van deze week. En dat kwam eigenlijk goed uit, want na 2 jaar afwezig te zijn... kon het eindelijk weer doorgaan. Ja, de vorige edities die zijn afgelast vanwege de extreme hitte... Ja, vanaf 7 uur 's ochtends werd een deel van de Dorpstraat en de Tesselaar in Bemmel afgesloten voor het verkeer. Ja, en achter de verkeersborden en afzettingen werkten ondertussen mensen keihard om het parcours weer op tijd gereed te krijgen. Dit bestond uit onder andere het plaatsen van dranghekken, een laag zand over het wegdek. En langzaam maar zeker verschenen er ook paardentrailers rondom het parcours. Ja, en tijdens de voorbereidingen werden de paarden opgetuigd en klaargemaakt voor de race. Ja, de piqueurs, oftewel de bestuurders van het kleine karretje achter de paarden, namen plaats en de deelnemers kregen de gelegenheid om de baan uit te proberen. Ja, iets later dan gepland klonk eindelijk het signaal dat het zou gaan beginnen. Ja, en het is toch wel grappig om te zien. Je kan het je eigenlijk helemaal niet voorstellen, maar het is eigenlijk een soort karretje, mm-hmm. Heel breed, paard voorop, 2 wielen. Gaan met die banaan.
1: Dat lijkt me zo leuk.
0: Dat is bizar. Ik heb het wel eens een keer gezien, volgens mij ergens in Frankrijk, voor mijn idee. Maar het is
1: dat
0: zo grappig om te zien.
1: Dat je het echt hebt gezien. Wat bijzonder.
0: Ja, er staat mij iets vaag van bij. Misschien heb ik het in een tekenfilm gezien. Dat kan ook nog wel eens heel goed. Maar ik heb het voor mijn idee ooit gezien. Maar het is zo grappig om te zien. Ja. Het gaat hard, joh.
1: Ik zie dat alleen in films en zo. En al dat soort dingen. Ik heb het nooit in het echt gezien. Maar het lijkt me wel heel vet. Ja, ook wel moeilijk om dat te doen, denk ik.
0: Het is echt bizar. En ja, als we de foto's op de website van ons terugkijken. rtvconnect.nl. Kan je het hele artikel lezen trouwens. Maar het is druk.
1: Is het echt zo druk?
0: Het is smoordruk.
1: Dat zou je echt niet verwachten.
0: Ja, ik denk dat als het bij mij hier was. Ik denk dat als het bij mij in het dorp zou zijn geweest. Daar had ik ook wel even staan kijken.
1: Ja, absoluut.
0: Is toch grappig.
1: Ja, het is echt heel leuk. Ik zou het ook hebben gedaan, hoor.
0: Gewoon met een karretje achter zo'n paard en dan... Ja, ga met die banaan. Een soort Efteling. Een soort kermisattractie, wou ik zeggen. Ja, bizar. Echt wel heel grappig om terug te zien. Ja, het lijkt wel een soort ride.
1: Inderdaad.
0: Een soort gids, ride. Nou goed, ik denk dat ik hem maar aan de piloot ga vragen. Lijkt me het beste.

0: Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant, hoorde hier. Zojuist. Connect. Ja, dat is dat vliegen ding.
1: Ja, die vliegen.
0: Ja, die blauwe lamp, weet je wel. Nee, wat wou ik nog zeggen? Nou, ja, goed, maakt toch niet uit.
1: Met sushi misschien?
0: Ja, dat denk je, maar ik weet het niet meer. Het is 3:15 en dat betekent één ding. De Social Blaad.
1: Het is tijd.
0: Ja, ik zei het al in het programma van Peter. Het is allemaal een beetje moeilijk vandaag. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Want ik heb wat voorbereid. Ik heb even gekeken naar deze week. Hoe ziet het eruit? Welke dagen zijn er allemaal? En voor maandag vond ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de leukste dag.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: En dat is namelijk Internationale Dag van de Leeuw.
1: Oké, wat bijzonder dat allemaal bestaat, die dagen. Zeg.
0: Ja, het is echt waar. En je zou denken van, ja goed, hè, hoe kan dat? Ja, er zijn veel dieren waar het niet zo goed mee gaat. Ja, en die moeten er natuurlijk voor zorgen dat die niet uitsterven. Ja, en de Dag van de Leeuw is daar dus goed voor om aandacht te vragen voor het uitsterven van de leeuw.
1: Ja, nou, terecht.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele goeie. Ja, en wat kan je dan het beste doen door twee platen tegenover elkaar te zetten die iets te maken hebben met een leeuw?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Je hebt daar al een goede voorbereiding.
0: Daar heb ik over nagedacht natuurlijk. Ik heb voor je klaarstaan Little Lion Man van Mumford & Sons. Ja, deze kennen we toch wel?
1: Absoluut.
0: Nog even het eerste stukje. Als je hem nou niet kent, dan weet ik het ook niet meer. En ja, de Dag van de Leeuw. Ja, ik moest de grap erin gooien.
1: Ik ben heel benieuwd. Kom maar door.
0: Paul de Leeuw.
1: Aha.
0: Vlieg met me mee naar de regenboog.
2: Vlieg met me mee naar de regenboog.
0: Ja. Hoe kan het ook anders?
1: Je moet eigenlijk nog even je lampje zo aangooien. Zo, wow. Oh, als het mij lukt met mijn oude telefoon. Woehoe.
2: Soms zijn er momenten.
0: Ja, dat zijn de twee keuzes die je vandaag gaat hebben. 0316, 6x3, ben je van harte welkom om natuurlijk weer te stemmen. Ik zal ook de poll op Instagram plaatsen, want dat ben ik vanochtend alweer vergeten.
1: Oeh.
0: Gaat weer lekker. Maar hij komt er in ieder geval aan. 0316, 6x3 of Rick op de radio via Instagram, ben je van harte welkom. Ja, we gaan naar de artiest die eigenlijk in een no time is doorgebroken. Ik heb het natuurlijk over Ray en dit is Suzanne.
1: Let's go.

0: Max Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 8 kilometer file tussen Hoevelaak en Barneveld. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

0: No Doubt hoorde hier zojuist op Connect. En 2004 alweer. Ja, toen was ik 2 jaar oud. Het is echt waar. Maar goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben.
1: Ah.
0: Ja, we hebben net de socialplaat gehad. Er zijn stemmen binnengekomen. Ja, Erik onder andere, bedankt voor het stemmen. Ik zag Samantha zag ik voorbij komen. Ik zag een heleboel mensen voorbij komen. En het was eigenlijk unaniem.
1: Ja?
0: Het was unaniem.
1: Is het zo duidelijk?
0: Zeker, het was heel duidelijk.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Ja, de socialplaat. Ik zei het al, het was eigenlijk heel duidelijk. En de winnaar die we dus daar mee gemaakt hebben, dat is de enige echte. De Nederlandse Paul de Leeuw met Vlieg met me mee naar de regenboog. Hoor je hier nu op Connect, de socialplaat.
3: Vlieg met me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: nieuwste single van Rondé. Oh my god, hoorde hier zojuist op Connect. Ja, ik ben met allerlei dingen tegelijk bezig. En het is echt niet normaal.
1: Nee, niet normaal. Doe eens normaal, Rick.
0: Oh nee, dat was de verkeerde. Die bedoel
1: ik. Ik zei toch, doe eens normaal, Rick.
0: Ja, het is echt drama, maar goed. Wij hebben het wel eens eerder over AI gehad, toch?
2: Ja, best regelmatig.
0: Dat
2: eigenlijk.
0: Het niet jouw grootste vriend is, maar ja, hè. Je gebruikt het liever niet.
2: Nee, eigenlijk zo goed als niet. Nee.
0: Nee, ja, goed. Dat kan en dat maakt helemaal niet uit. Maar ja, Spotify die gaat vanaf halverwege september laten zien wanneer een artiest geen mens is en hoogstwaarschijnlijk AI is.
2: Oké, okay, gelukkig. Dat is echt beter. Ik dacht echt, waar ga je nu mee komen?
0: Dat dacht ik al. Ja, de streamingsdienst neemt muziek van deze zogeheten AI-persona's niet op in afspeellijsten of persoonlijke aanbevelingen. Ja, daarmee bedoelen ze te zeggen dat als jij dus zo'n popmix hebt, of je hebt een disco-mix op een lekkere vrijdagavond tijdens een feestje, dat er dus geen AI voorbij komt. En daar ben ik eigenlijk toch wel blij mee. Want
2: ja,
0: wat moet ik met een gospelversie van Papa Oete?
2: Ja, daarom. Ik
0: wat
2: vind
0: moet
2: dat
0: ik
2: toch
0: ermee?
2: Echt,
0: het klinkt vaak,
2: ik wil dat ook niet.
0: Het klinkt vaak wel catchy, maar wat moet ik ermee?
2: Ja, nee, echt, als je naar muziek ook luistert, dan denk ik, nee, het moet wel gewoon echte muziek zijn door een echt mens. Ja, want ik vind ook muziek in die zin echt een kunstvorm.
0: En zeker.
2: Ik vind niet dat AI kunst is, dus, hè?
0: Nee, dat ben ik zeker met je eens. AI is geen kunst, je kan er wel kunst mee maken, maar ja, ik bedoel, kijk maar naar de hoe noem je dat? De tegenwoordige tijdse promotieposters. Ze lijken allemaal op elkaar.
2: Ja, echt.
0: Het is allemaal
2: heel
0: AI.
2: Erg.
0: Dat vind ik gewoon zo jammer daaraan.
2: Ja, ik ook.
0: Dat ik denk van, het lijkt op elkaar. Je schaamt je er geen eens voor dat je er met AI hebt gedaan. En dan kijk je naar een sushi-restaurant bijvoorbeeld, om terug te komen op Harry Styles net.
2: Mm-hmm.
0: Dat ik echt denk van, oké, ik snap dat je promotie moet maken en dat echt promotiemateriaal duur is. Maar ik vind het van de AI vind ik zo zonde eigenlijk.
2: Ik vind het ook heel zonde. Dus je ziet het inderdaad gewoon overal. Als er gewoon bijvoorbeeld reclame voor een feestje wordt gemaakt. Je ziet gewoon dan allemaal van die nep mensen op een afbeelding staan. En ik denk, gebruik gewoon even iets echt.
0: Ik kan er om lachen en ik snap dat je soms niet anders kan. Maar ik vind het toch ergens vind ik jammer.
2: Ik ook. Ik vind het echt heel zonde eigenlijk.
0: En ik
2: ook.
0: Snap dat het makkelijk is. En ik snap dat het leuk is, want ik bedoel, ik heb mijn jingles ook wel gemaakt voor de social plaat met AI, dat geef ik heel eerlijk toe.
2: Mm-hmm.
0: Het is leuk, maar dat is omdat je op dat moment gewoon net even niet anders kan.
2: Ja.
0: Voor jouw idee, of dat je het toch, ja, weet ik niet.
2: Ja, nou, ik weet het helemaal niet. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Ik heb wel gezien hoe mensen inderdaad bijvoorbeeld zo'n AI-plaatje maken. Het is in die zin echt helemaal niet moeilijk. Je geeft
0: zeker
2: gewoon
0: niet
2: wat informatie op en het is klaar.
0: Ja.
2: Dus ik snap het ook. Maar het is inderdaad, ja, ik vind het gewoon heel zonde. Maar goed.
0: Ik ben het met je eens. En ik ben blij dat Spotify dit aangeeft. Want ik bedoel, er gaan artiesten gewoon op writing camps en weet ik veel wat allemaal die. Nou, Where is My Husband van Ray is volledig gemaakt in een Airbnb.
2: Echt?
0: Zeker.
2: Okay,
0: het afmixen en al die dingen niet. Maar het is ingezongen in een Airbnb. Ze heeft letterlijk een Airbnb verbouwd. Puur om. Volgens mij zat ze letterlijk op de bank met een microfoon. Zat ze. Baby, where is my husband? Zo
2: wat
0: zat
2: leuk
0: ze letterlijk.
2: Is dat?
0: Ja, zo zat ze letterlijk dat nummer op te nemen.
2: Nou, creatief.
0: Dus, ja. En AI doet
2: van
0: dat niet, hè?
2: Nee, daarom.
0: En de mannen van ZZ Top deden dat ook niet.
2: Nope.
0: Hun waren gewoon de sharp-dressed men in de studio.

0: Bones, Imagine Dragons. Hoorde je hier zojuist op Connect? Ja, heb jij wel eens last van je bones?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, nee, oprecht. Ik heb dat echt wel een keer ervaren, hoor. Ja, ik moet nu zeggen, nu ik natuurlijk ben gevallen, heb ik pijn. Maar ook...
0: daar wou ik eigenlijk juist... Nee, ik denk, daar wil ik het net niet over hebben. Ja, dat wil ik je niet aandoen, maar
1: goed. Om even iets anders te koppelen. Ik weet niet of je dat ook hebt gehad. Maar ik heb in ieder geval corona gehad toen, een aantal jaar geleden. En toen in die tijd dat ik ziek was, toen had ik oprecht geen spierpijn, maar wat ik ervaarde, pijn in mijn botten. Zo kon ik het echt omschrijven. Het voelde niet alsof ik spierpijn had, wat je normaal hebt als je ziek bent, maar ik had echt het idee dat mijn botten het zeer deed. Nee, mijn botten.
0: Ik zit echt even te denken wat ik had, maar ik... Nee. Ik had, en dat is tot de dag van vandaag nog steeds, ik heb bijna geen smaak meer.
1: Dat is echt verdrietig.
0: Dat is heel vervelend. Heel af en toe heb ik zo'n piekje dat het er weer komt. En denk, hey, Emma.
1: Daar is het.
0: Ja. Het is minder. Het is
1: bij
0: veel
1: mij is
0: minder.
1: Het inderdaad echt weg geweest voor een hele lange tijd. Maar het is wel volgens mij gewoon in zijn geheel weer teruggekomen.
0: Nou, dat scheelt. Waar ik het in ieder geval over wil hebben is The Weeknd. En heb ik het niet over het weekend waar we nu in zijn. Zaterdag, zondag. Mm-hmm. Maar The Weeknd.
1: Ja, ja.
0: Want hij heeft zich teruggetrokken.
1: Oh,
0: hij gaat
1: echt?
0: Het niet doen.
1: Toch niet?
0: Nee, hij gaat zijn naam niet veranderen. Want hij zou in eerste instantie na het afgelopen album... Hurry Up Tomorrow, zou hij zijn naam veranderen naar zijn eigen naam. Abel Tesfaye.
1: Ja.
0: Maar hij heeft gezegd in zijn tour... ik ga het niet doen.
1: Ja, nou.
0: Ik heb te veel te verliezen. Iedereen kent me onder The Weeknd. Ik moet weer opnieuw gaan bouwen. En het bevalt toch eigenlijk wel goed zo. Dus hij gaat het niet doen.
1: Het is wel beter, hoor. Want inderdaad, ik dacht al van... wat een bijzondere keuze om dat te doen. Ik weet niet of dat de meest slimme keuze is.
0: Nou ja, kijk, soms natuurlijk wel. Ik bedoel, er zijn heel veel bands... die zijn uiteindelijk van naam veranderd. Maar ja, ik weet niet of het altijd de beste zet is. Kijk, tuurlijk, het kan altijd een goede zet zijn. Maar ik bedoel The Weeknd.
1: Ja, ik bedoel, dat kennen we allemaal wel.
0: Weeknd to Weeknd niet. Kijk, als hij zijn naam nu opeens verandert naar Door de Weeks, niemand kent hem meer.
1: Zo, wie ben jij nou weer?
0: Ja, wie ben jij nou weer?
1: Ja.
0: Dus snap je, ik snap het, aan de ene kant snap ik het heel goed, want hij wou met zijn, onder zijn persoonlijke titel Abel Tesfaye, wou hij meer persoonlijkere muziek brengen, waar hij de dingen die hij voelt, de dingen die hij meemaakt, in de liefde, in whatever dan ook. En dat, hij had het gevoel dat hij dat niet kon doen onder de noemer The Weeknd.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk bij mezelf, ja, maar jij bent The Weeknd.
1: Ja.
0: Voelt het dan toch meer als een soort alter ego? Of ik weet het niet. Ik ben dan altijd benieuwd wat er dan in iemand zijn hoofd rondgaat.
1: Ja, want ik vind dat wel bijzonder. Want als je inderdaad denkt van, dit ben ik niet. Dan ga je toch niet, zou ik zeggen, voor je eigen naam kiezen. Als iets niet overeenkomt... Nou, natuurlijk komt wat je maakt, denk ik, altijd wel deels overeen met jezelf. Omdat je maakt iets.
0: Anders kan je het dan niet maken, denk ik.
1: Nee, daarom. Maar ik heb wel zoiets van, om dan... als dat niet echt bij jou is, zeg maar... dan zou ik niet je eigen naam pakken. Dat in ieder geval.
0: Ja, nee. Ik kan me ergens... kan ik hem erin vinden. Ja, hij zegt zelf ook dat hij van zijn fans houdt en altijd... bij hun blijft.
1: Nou, dat is mooi, toch?
0: Nou,
1: wat lief.
0: Ik moet zeggen dat ik mijn traantjes wel voor opkomen. Maar ik zal ze bewaren.
1: Goed zo.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met ook her en der een bui, al dan niet met onweer. De zon laat zich maar af en toe zien bij een temperatuur van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot ongeveer 30 in het zuidoosten. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files nog in onze regio. 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. En 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file. En dus 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Thuis in Midden-Gelderland.
4: Dit is Connect.

0: is eindelijk gebeurd. Bruno Mars is uit de top 40. Ja, deze week heeft hij zijn plekje moeten verlaten uit de top 40... en heeft hij plaats moeten maken voor andere plekken.
1: Waarom zeg je eindelijk ook gewoon? Je bent van, ja, het is
0: nou, omdat
1: eindelijk
0: ik, heel eerlijk gezegd, toch wel een beetje gek werd van die plaat.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, ondertussen wel. Ik vind het een leuke plaat. En ik vind Bruno Mars een goede artiest, maar ik werd er ondertussen een beetje moe van.
1: Die dacht, ja, het is goed.
0: Nee, maar dat is ook puur... Dat heb ik jou wel eens verteld. Ik heb op mijn telefoon heb ik een app zitten, Last FM heet dat. Die houdt mijn luistergedrag bij.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarin kan ik zien wat de meest geluisterde artiesten zijn, meest geluisterde nummers. Vind ik gewoon leuk om één keer in de zoveel tijd eens te kijken. En dan denk ik, oh, ik luister nou wel heel veel Ariana Grande. Luister ik niet, maar gewoon om te beseffen van, oké, hoe zit dat? En Bruno Mars, I Just Might, bleef maar op meest geluisterd nummer staan.
1: Echt?
0: Terwijl ik bij mezelf denk, ik luister die helemaal niet zoveel.
1: Die maar heb je gewoon toch, zoveel geluisterd.
0: Ja, ja, ondertussen staat hij op plek 10 en is hij uit mijn top 1.
1: Oké.
0: Daar staat nou 21 Pilots met Ralph
1: Ja, nee, dat dacht ik al, ja.
0: Ja, kan er niks aan doen. Maar goed, vervelend nieuws over de zanger Rod Stewart. Ja, hij kan de komende maand niet optreden vanwege een ingreep aan zijn hart. Ja, de artiest is genoodzaakt zijn tour door de Verenigde Staten en Mexico dus af te breken. Dat laat hij weten via Instagram. Dat hij het advies van zijn artsen rust moet nemen en dus niet het podium op mag. Ja, Rod Stewart moet onder het mes omdat er onlangs een stent in zijn kransslagader werd geplaatst. Ja, hij stelt goed van de ingreep en hij zegt, ik voel me al beter en het gaat de goede kant op. Ik vind het toch... Ja, hij is 81.
1: Wow, dat is toch wel een mooie
0: En dan nog zo'n...
1: En
0: die is een heftige operatie. En daarna gewoon zeggen, ik ga het podium weer op, jongens. Succes. Ja, nou, ik denk dat medische team die staat echt van...
1: Ja.
0: Laat het goed gaan.
1: Ja, maar echt hoor. Want het is echt, vooral op die leeftijd. Dan op een gegeven moment ga je toch wel denken, oké, in hoeverre is het nog verstandig om zo'n ingreep te doen? Want
0: klopt.
1: Soms dan kan het juist meer schade toebrengen.
0: Zeker, absoluut.
1: Maar volgens mij is het tot zover dus gewoon goed gegaan. En alleen hopen dat het goed blijft gaan.
0: Nou ja, ik bedoel, als we gaan kijken naar de Four Seasons zanger Frank Valli van het liedje Grease. Die is 92 en die zegt, nou, ik ga nog lang niet met pensioen, jongens. Terwijl er laatst heel veel filmpjes van hem rondgingen, dat hij echt als een soort robot op het podium staat, elk moment gewoon ter plekke dood kan vallen, voor mijn idee.
1: Wow, wat bizar.
0: Maar hij treedt gewoon nog op. Hij denkt, ik ben 92, ik ga niet met pensioen. Hoe bedoel je? Hij ontkent dus ook alle berichten die online kwamen eerder deze week.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan denk ik bij mezelf, 92...
1: Dat
0: is het niet
1: bizar.
0: Gewoon mooie tijd om lekker thuis achter de geraniums te zitten met een bak popcorn of chips in je hand?
1: Tja, je zou het denken, maar als die man er daar gelukkig van wordt,
0: ja,
1: waarom niet?
0: Ja, dat is
1: niet?
0: Ook zo. Dat is ook zo. Ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen.
1: Ik ook,
0: het
1: heel
0: is
1: benieuwd.
0: Echt te bizar voor woorden. Maar goed, het is al lang goed dat hij niet meer auto rijdt.
1: Was het zo
0: of
1: slecht?
0: Ofwel, ik weet het niet.
1: Geen idee, nou, het zal.
0: Het was een bruggetje eigenlijk, maar goed.
1: Alleen...

0: Zo'n ongelooflijk lekkere plaat van Royal Otis. Car hoorde hier zojuist op Connect. Ja, het is 4:15. En dat betekent natuurlijk één ding. Het is tijd voor de social plaat. Nee.
1: De raadartiest. Ik dacht alweer.
0: Oh, het is een beetje een chaotische zaterdag. Maar goed, dat hoort er ook bij. Het is weekend, het kan gewoon allemaal. Ja, we gaan een spelletje spelen genaamd Raad de Artiest. Waar Natasja jou zo meteen een paar cryptische hints gaat geven over een artiest. Dat kan een band zijn, dat kan een duo zijn. Het kan een singer-songwriter zijn, een DJ, een producer. Het kan letterlijk iedereen zijn. Dat kan komen door nieuws wat deze week is uitgebracht. Het kan komen door iemand die misschien is overleden. Dat kan natuurlijk ook nog. Of een band of een artiest die net een nieuw album heeft uitgebracht. Het kan letterlijk alles en iedereen zijn. Dus zit je in de auto, zit je op de bank, ben je aan het werk of ben je wat anders aan het doen, zet je radio / tv even iets harder, want ik zou zeggen, daar komt ze.
1: Ja, nou, vandaag hebben we weer natuurlijk, of nou, ik in dit geval, een artiest uitgekozen. En zet je zelf goedschap, want hier komen de hints die ik jou vandaag ga geven. De artiest waar ik vandaag naar op zoek ben, is geboren op 11 april 1994. Deze artiest is een Nederlandse sing- en songwriter. En hij komt uit Spijkenissen. Ja, deze persoon die zou je misschien kunnen kennen van 2012... waarin hij het talentenjacht won van Brielle's Got Talent. En hij schrijft dus ook al zijn eigen teksten sinds zijn 13e. Ja, er komen nog een aantal meer hints bij. Maar ik ga natuurlijk niet meteen alles weggeven. Hè? Nee, ik maak het je zeker niet makkelijk. Dus blijf vooral even luisteren. En wie weet raad je vanzelf de artiest wel.
0: Zelfs ik zit te denken, ik heb een vermoeden, maar ik weet het ook niet wie het is. Dus ik ga hier even heel goed over nadenken.
1: Ik heb echt even iets meer mijn best gedaan om het ook jou vandaag iets moeilijk te maken.
0: Ja, ik heb een vermoeden, maar die talentenjacht zegt mij helemaal niks. Maar goed, dat komt wel goed. Weet je het antwoord, stuurt vooral door 0316-6x3 of Rick op de radio op Instagram. Ben je van harte welkom. Dan gaan wij de luchtgitaren erbij pakken met Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: Nou, ben je klaar voor de laatste paar hints? Want ik hoop dat je het hiermee raadt. De volgende hints die ik jou hier ga geven, die kunnen het namelijk bepalen. Deze artiest waar ik naar op zoek ben, die heeft in zijn studententijd toen een band opgericht. En dat heette The Slick and Suited. En deze artiest, die kun je ook wellicht kennen van The Voice of Holland. En als laatste kan ik je nog vertellen dat in 2019 deed hij een van de grootste overwinningen voor hemzelf, maar ook voor ons prachtige Nederland. Dat is de hint. Klaar. Ja, dankjewel, Rick.
1: Ja, hij doet het niet.
0: Ik merk het.
1: Hallo?
0: Ja, nou, het zou wel mooi zijn als er nu muziek kwam, hè?
1: Nou, dan ga ik zelf La Bamba zingen. La la la la la bam. Nee, dat laten we dan maar niet doen. Hallo? Ja.
0: Hey,
1: gelukkig. Het mag nog.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Lice in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de N50 hebben we ooit te zwollen. Tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: One Republic met Runaway hoorde hier zojuist op Connect. We hebben een spelletje gespeeld. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb even moeten denken.
1: Nou, dat was de bedoeling. Dus.
0: Ik heb flink moeten denken. Ik dacht in eerste instantie sneller.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat was het niet.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Daarna kregen we een appje binnen dat het Ruben Hillen was. Maar diegene heeft liggen slapen, want die heeft afgelopen jaar de Voice gewonnen en niet in 2013, of wat was het?
1: De Voice in 2014.
0: Precies. Dus ja, wie is het dan wel?
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Zeg
1: ja,
0: maar.
1: Het is natuurlijk niemand minder dan onze winnaar van het Songfestival, Duncan Lawrence. Ja, dit is echt wel een hele goeie, denk ik, toch?
0: Daarom. Ik heb even moeten denken. Dit is Electric Life. Hoi, niet op Connect.

0: Duncan Norris. Electric Life hoorde hier zojuist op Connect. Ja, Natasja, schrik jij snel?
1: Ja, daarnet wel. Dus, ja, dat maar eigenlijk ik. In principe niet. Meestal laten mensen mij schrikken en dan is het echt gewoon stalen gezicht.
0: Dat was net niet nee.
1: Ik kan, aan de ene kant kan ik dus niet zeggen nee, maar eigenlijk nee.
0: Ja, ik wil dus eigenlijk wat doen. En ik heb hier heel lang over na zitten denken. Ik weet ook helemaal niet of het een goed idee is. Maar ik zie de laatste tijd wat voorbij komen op Instagram. Okay. En dat is een trend die ik eigenlijk stiekem ergens wel heel grappig vind. En ik zit me nu te bedenken, misschien had ik dit eerst met de programmaleiding moeten bespreken. Maar ik denk dat ik het gewoon ga doen en ik zie vanzelf hoe lang dit programma nog gaat duren.
1: Nu wordt het wel echt spannend. Kom maar door.
0: Ik zie de afgelopen tijd zie ik op Instagram een man voorbij komen die heeft 3 speakers in zijn huis staan. Of 2 speakers en een tv. Op de tv heeft hij iets aanstaan en op de beide speakers heeft hij wat aanstaan. Mm-hmm. En het is een uur lang stilte.
1: Okay.
0: Maar één keer in de zoveel tijd hoor je opeens hihi. Of hoor je opeens metalen buis vallen. En ik dacht bij mezelf, het is toch grappig dat ik nu gewoon in het komende uur de schuif openzet van de computer naast mij, die uurlang aanzet en dat je gewoon opeens random gewoon hoort. En kijken of we schrikken. Het enige nadeel is, het komt ook door de commercials heen en door de muziek. Maar ergens vind ik het ook wel weer grappig.
1: Ja, ik vind het heel grappig. Dat is in ieder geval iets wat zeker is.
0: En nou denk je vast als luisteraar, maar dat is toch eigenlijk irritant als je straks Clean Bandit hoort met Rather Be en dan bij de en dan hoor je best. Ja, maar het is ook gewoon grappig. Ik wil gewoon kijken of mensen schrikken.
1: Ik vind het een interessante.
0: Dus ik ga de schuif opengooien. En dat hoor je dus opeens random. Maar het kan dus van alles zijn. Ik ben benieuwd of
1: ik
0: dit
1: ben
0: gevoel
1: houden.
0: Goed, ik ben heel bang. We gaan gewoon door lekker naar muziek. Ik zei het net al, Clean Bandit met Rather Be. Ja, dit is toch wel, hè, om de nostalgie. Dat is toch dit?
1: Ja, absoluut. Dit is echt in ieder geval mijn tienerjaren.
0: Mijne ook wel, hoor. Gewoon dit. Heerlijk.
1: Absoluut.

0: Wakefield, Think of You. Ja, voor de kijkers en luisteraars thuis. Ja, je zag ons waarschijnlijk helemaal kapot schrikken. Dat kwam omdat Eric Jackson binnenkwam. Hij doet de deur open. Meteen gewoon, ja.
1: Ik vond het wel heel goed eigenlijk. Ja, eigenlijk, het leek net echt.
0: Ik dacht, hij komt echt binnen, Michael. Hij is opgestaan uit de dood.
1: Ah.
0: Ja, even een emotioneel iets.
1: Oh.
0: Ik wil het er toch even over hebben. Ik vertelde in het begin van de uitzending dat mij een week een beetje raar is geweest.
1: Ah, oké.
0: Dat ik afscheid heb moeten nemen. Ja, niet van zomaar iets. Namelijk mijn twee kippen. Wilfred en Johannes. Mijn kippen zijn dood.
1: Zo sorry dat ik lach, Rick.
0: En gisteren hebben wij afscheid genomen van ze. Van Wilfred en Johannes. Ze waren ongeveer 10 jaar. En ja, het was woensdag begon het. Ja, ik snap dat je moet huilen. Ik snap het. Ik moest het ook even. Woensdag is de een gegaan en donderdag wou ik de ander eten geven. En die was er ook niet meer.

0: Say goodbye.
1: Dean Lewis. Een lievelingsliedje van Wilfred.
2: Wilfred.
1: En Johannes. Nee, ik maak er natuurlijk een grapje van. Maar we hebben genoten van de eitjes en alles. Maar ja, ze zijn er niet meer. Het is gewoon, het is exact zoals het is. En ik kan er helemaal niks aan doen. En soms maar beter ook. Ja, ik bedoel, het is gewoon een combi van de warmte geweest en alles erop en eraan. En ja,
3: ja.
1: Soms houdt het gewoon op.
3: Ja, ouderdom. Helaas wel. Maar zijn die kipjes in ieder geval wel oud geworden? Of,
1: 10 jaar.
3: Is dat oud voor
1: Ik weet niet of dat oud is. Ik weet het echt niet.
3: Ik ga het zo wel even opzoeken. Ik ben wel benieuwd.
1: Even opzoeken. Ja, een bijzonder iets in het buitenland, in Engeland om precies te zijn. Een schoonmaakster die was daar aan het schoonmaken. Ja, en we zeggen allemaal wel eens dat er krimpflatie is. Je betaalt meer, maar je krijgt minder.
3: Ja.
1: Nou, hier hebben we het bewijs. Want die schoonmaakster was aan het opruimen. En ze vond een marsreep die 35 jaar oud was. Die zo'n 56% zwaarder en groter was dan de huidige reep.
3: Serieus?
1: Het is echt bizar. Als je net gaat kijken, dan zie je het ongeveer. Ja, de houdbaarheidsdatum die was behoorlijk overdatum. Die kwam namelijk uit 1991.
3: Zo, ja.
1: En die reep die zij dus gevonden heeft, die woog maar liefst 62,5 gram. Terwijl de moderne reep maar 40 gram weegt.
3: Wow, ja, het is maar dat echt, is een verschil.
1: Het is echt een flink verschil. Ze waren een huis van een verzamelaar aan het leeghalen.
3: Ja, Michael, die wil ook even wat zeggen. Nou, dat is een mooi man.
1: Waarom heb ik dit verzonnen? Ik ben helemaal kwijt waar ik gebleven was. Ze waren een huis aan het opruimen. En het is echt te bizar voor woorden. Ja, de fonds die leidt op sociale media over flinke reacties over krimflatie. Dat het fenomeen wordt een product kleiner, maar de prijs blijft hetzelfde of gelijk. Ja, het is echt bizar.
3: Ja, maar op
1: maar
3: zich,
1: kijk dat verschil.
3: Ik moet het even bekijken. Ja, het is echt bizar. Maar ik merkte echt dat al een beetje wel in de winkels al. Over het algemeen. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een jaar of 10 geleden. Toen had ik ook al. Ik zat laatst überhaupt te kijken naar de chocola. Vooral specifiek Mars inderdaad.
1: Ja.
3: Toen dacht ik, wow. Sinds wanneer is dit zo klein eigenlijk? Het lijkt op zo'n mini.
1: Het is bijna zo'n uitdeelzak. Ja, weet je wel, waar allemaal van die kleintjes in zitten.
3: Ja,
1: het is niet meer zoals het was. En volgens mij worden de zakken chips en alles worden ook weer kleiner. Of ik ga er sneller doorheen.
3: Maar het is dus ook echt letterlijk zo dat de smaak bij ons in Nederland.

0: Want is in die zin veel verminderd. Dus in minder zout, minder...
1: En allemaal voor gezondheid. Kijk, op zich vind ik dat helemaal niet erg, hè? Dat sommige dingen worden aangepast. Maar wat ik bijvoorbeeld heel jammer vind, om het dan... Ze willen het allemaal goedkoper maken. Waardoor de... Hoe noemen we dat? De consument, die komt eronder te lijden. Ja. En natuurlijk, soms moet je eenmaal inkrimpen met bepaalde recepten, met bepaalde dingen, dat snap ik. Maar dan hebben ze laatst die chips, die ringetjes. Nibbits? Weet ik het? Die ringen.
0: Ja, inderdaad, Nibbits.
1: Die hebben ze dus
2: Nibbitrings.
1: Ja, Nibbitrings, ja. Die hebben ze eruit gehaald. Dat ik denk, waarom?
0: Ja, ik snap het echt niet. Echt, dat was een van mijn favoriete chipjes eigenlijk wel.
2: Die vond veel kinderen vinden het natuurlijk hartstikke leuk om die dingen om hun vinger te doen.
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, ik had volledige ringen en alles, joh.
0: Ik deed dat altijd en dan deed het dan zo afeten.
1: Ja. Vinger helemaal in je keel, omdat je net die achterste wou. Ja.
2: Ja, maar je had het net over chips, dat die zakken kleiner worden. Hè?
1: Ja.
2: Maar op zich, de zakken worden zelf niet kleiner, maar de inhoud is van 225 naar 200 gram gegaan.
1: Ja.
2: Je hebt er 25 gram minder.
0: Ja. En
2: op een gegeven moment zeg je, plus 10% gratis. Op het oude gewicht.
1: Dat is toch eigenlijk raar?
0: Ja, aan de ene kant snap ik het, want als je het bijvoorbeeld nu... vergelijk met bijvoorbeeld Amerika. Nou ja, als je daarin ziet hoe ontzettend veel zout erin zit en alles, dan schrik je. Als je dat proeft, dan denk je echt, wat is dit? Want Amerikanen die hier naar Nederland komen, die zeggen ook, nou ja, jullie zit eten smaakt echt aan. Naar niks. Ja. Ja.
1: Maar ja, aan de andere kant, kijk, wat voor ons natuurlijk een medium is daar gewoon al large, hè? Het is daar echt bizar. Wat voor ons in die zin klein is...
2: Dat is voor hun...
1: Is voor hun niks.
2: Niks.
1: En small. Het is echt bizar. Je krijgt daar gewoon een halve liter.
0: Ja.
1: Als het een liter misschien wel is.
0: Ja, dus in die zin vind ik dat wel beter, moet ik zeggen. Alleen ik vind het niet inderdaad fair als je inderdaad zo'n zak chips koopt en hij is gewoon voor de helft leeg. Dan denk je echt, ja, oké, leuk. Maar er zit niet heel veel in.
2: Ja, nee, dat is...
1: Daar is hij weer. Michael, goedemiddag.
2: Ik vraag me af, als je bijvoorbeeld daar in Amerika een keertje naar zo'n fastfoodrestaurant gaat, hoe groot daar die burgers zijn in vergelijking met Nederland.
1: Ja? Mijn ouders die zijn er wel een keer geweest en die burgers die zijn gigantisch. Dat is gewoon niet grappig hoe groot die porties zijn. Je kan er bijna met twee man van eten.
0: Ja, echt bizar.
1: Dat is echt bizar.
2: Ja, maar de Amerikanen zijn toch altijd groot onderhand.
1: Nee, dat is zo. Ik krijg honger van dit onderwerp.
0: Ja,
1: waarom ben ik hier begonnen? Oh, ik voel mijn maag gewoon letterlijk knorren. Ik denk dat het handig is dat we overgaan naar de muziek.
0: Lijkt me een goed plan.
1: Ja, we gaan van het oosten naar het westen. Dit is Westlife.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Voor de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem 10 minuten vertraging, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Pile hoorde hier op Connect. Lekker zomers plaatje uit Frankrijk alweer.
1: Pile.
0: Ja, Pile, Pile, Pile. Ik heb... wij hebben het hier volgens mij al... Ik weet niet of je daar net bij was, maar ken jij Dobby?
1: Ik ken Dobby, ja. Gaat het over Harry Potter Dobby?
0: Ja, Harry Potter Dobby, ja. Okay. Je moet je microfoon even iets hoger zetten, want je praat nou over de microfoon. Ja, je moet in de microfoon praten.
1: In, en niet over.
0: Ah, je bent nog lerend, dat maakt niet uit.
1: Ja, nou, het is nooit goed, hè? Het is ook
0: Geintje.
1: Nooit goed.
0: Geintje.
1: Grapjes, allemaal grapjes.
0: Het is wat het is.
1: Aha.
0: Goed, maar het is een bijzonder tafereel in Wales, want een stroomkabel die wordt speciaal omgelegd om het graf van Dobby te redden. Ja, nou denk je vast, maar het graf van Dobby, Dobby is toch gewoon een personage uit een film. Ja, dat klopt, maar je ziet natuurlijk in de film, dit zijn spoilers trouwens, dat in de laatste film Dobby wordt geraakt door een dolk, terwijl Harry en zijn vrienden proberen te ontsnappen uit Villa Malvidus. Ja, hij zakt in elkaar en sterft kort daarna in Harry's armen. Ja, en in de scène spreekt Dobby zijn laatste woorden uit. En die zijn eigenlijk heel makkelijk. Zo'n mooie plek om... Waarom dacht ik dat jij dit was? Maar zijn laatste woorden waren zo'n mooie plek om vrienden te zijn. Dobby is blij om bij zijn vriend Harry Potter te zijn.
1: Wat mooi.
0: Waarom precies op dit moment komt Michael er tussendoor?
1: Het was van en hij zei...
0: Echt gewoon op die manier. Ja, maar er wordt dus... mensen die zijn er dus op afgekomen en die hebben ervoor gezorgd dat dus een nieuwe stroomkabel om dat graf wordt heen gelegd. Want er liggen dus gewoon oprecht allemaal stenen en er is echt een soort graf gebouwd.
1: Dat vind ik echt super lief.
0: Dat is toch nice?
1: Ja, dat vind ik echt heel leuk.
0: Aan de andere kant denk ik bij mezelf, het gaat wel een beetje ver. Ik bedoel, laat het graven en laat het graf weer terug. Maar ja, ik snap het ook wel ergens.
1: Ja, ik bedoel, ja, weet je, voor echte Harry Potter fans is dan dit natuurlijk hartstikke leuk.
0: Is dit echt hun ding? Dus
1: ja,
0: ik snap het wel. Dus ik vond het wel een leuk nieuwtje. Ja, je denkt vast, als je nu aan het luisteren bent of net binnen bent gekomen, van harte welkom natuurlijk. En je denkt vast, waarom hoorde ik Michael Jackson opeens tussendoor? Ja, wij zijn het afgelopen uur zijn we ingegaan met een uur of silence, occasionally broken up by Michael Jackson sounds. Ja, dat is een hype op Instagram en we zijn aan het kijken of we dus schrikken, ja of nee. Nou, het is al gelukt.
1: Ja, tot zover. Soms dan verwacht je hem gewoon echt niet. Want ik vergeet het toch wel af en toe of zo. En dan is het ineens van... En dan denk ik, oké.
0: En of het nou Michael Jackson is of Eric Jackson, ik weet het niet, maar mijn hart stond bijna in brand.
1: Ik snap je wel, ja.

0: zit toch elke keer te denken, wanneer komt Erik Baldus weer terug de studio in met zijn hihi.
1: Je zit er helemaal klaar voor.
0: Ik merk gewoon, ook net tijdens de Spin Doctors met Two Princes, hoorde je op een gegeven moment hihi. Ik schrok gewoon weer.
1: Ja, maar ik vergeet het ook oprecht elke keer in die zin.
0: Ja, op
1: maar
0: het moment dat ik het hoor, dan denk ik van... ik schrik weer. En ergens zit ik toch dat ik denk... Wanneer komt die?
1: Wanneer komt die? Ja, het kan maar zo dat het ineens zo weer voorbij komt. Maar goed, nu ben ik daar ook op bewust op dit moment.
0: Ja, ik ook wel, maar ook weer niet.
1: Kijk, ik zat hier helemaal klaar voor. Ik dacht, die komt eraan. Die komt er weer helemaal aan. Maar ja, jij was er iets minder op voorbereid.
0: Ik was erop voorbereid, maar nog niet zo snel.
1: Nee.
0: Ja, waarom heb ik dit? Waarom is deze trend?
1: Ja, nou, jij wou dit en dit is ja, maar. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, ik vind het ook wel leuk.
1: Mooi.
0: Ja, ik denk
1: mooi man. Ja, kom binnen.
0: Ik wist niet dat erin zat.
1: Wat is dit? Dit vind ik echt wel een beetje, eng.
0: Was dit dat geluid wat we net hoorden? Wij zitten hier nu in de studio en we hoorden net een geluid.
1: Mm-hmm.
0: Was dat dit?
1: Dat kan mij zo, inderdaad. Want ik dacht, hè, valt er iets om?
0: Maar
1: of
0: dit
1: wat
0: heeft
1: is
0: niks
1: dit?
0: Met Michael Jackson te maken.
1: Jawel. Volgens mij is dit van Thriller, toch?
0: Ik weet het
1: die
0: niet.
1: Die klop op de deur.
0: Jij bent een Michael Jackson fan.
1: Ah, volgens mij wel, want dat is het eerste waaraan ik dacht. Toen ik dat hoorde, toen was van Thriller...
0: Nou ja, als ik dat hoor, dan denk ik bij mezelf, ik moet gaan.

0: van Palais Royal. Ik heb ze live mogen zien op Rock Werchter afgelopen jaar.
1: Wat vet.
0: En wat gaaf. Sindsdien heb ik ze in het systeem gegooid.
1: Ja,
0: en
1: nou.
0: Moet het er lekker mee doen, want ik vind het een lekker plaatje.
1: Ja, nou, mooi toch?
0: Eén keer mijn hart hoorde hier zojuist op Connect. Ja, bij ons in de studio, de one and only... Erik Jackson. Erik Balt, het is een hele goede middag. Leuk dat je er bent. Hallo.
2: Ja, het zit er weer op uit de
0: vakantie.
2: Het
0: zit er weer op de vakantie. Helaas. Ja, het is wat het is, ja, en je kan er niks aan doen.
2: Moet ik weer een half jaar wachten?
0: Ja.
2: Nou ja, half jaar. Nog niet eens.
1: Ja, nou, dan valt het nog wel relatief mee, toch?
2: Ja. Maar in ieder geval, voor de zomervakantie, ja, dat duurt weer bijna een jaar.
1: Ach,
2: ja. Helaas.
1: Helaas.
2: Maar voor mij hoeven de temperaturen van 30 plus ook niet meer, hoor.
0: Nee, dat hoef ik eigenlijk ook niet meer. Je gaat zometeen weer lekker show maken. De ballentent staat weer voor de deur. Wat ga je allemaal behandelen in de show? Kom op, Erik!
2: Nee, ik heb een item over stichting Join Us. Dat is een organisatie die oproept voor een actie tegen eenzaamheid onder jongeren.
0: Ja.
2: Dat is altijd wel handig. Ook heb ik een item over liefhebbers voor vleermuizen.
0: Ah, Batman.
2: Ja, voor degene die daarvan houden. En we hebben dan nog wat 112 berichten. En de werkzaamheden die hier in de regio plaatsvinden omtrent de doortrekking van de A15.
0: Ah ja, dat zit er natuurlijk ook aan te komen. Dat is ik dacht oprecht dat het Michael was, maar dat was jij.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Heel veel succes zo met jouw show, de ballentent. Van 5 tot 7 mag je het weer gaan doen. Ja, wij gaan afsluiten. Ik stond geen eens op het been. Nee, wij gaan weer afsluiten voor deze week.
1: Ja.
0: En dat wil ik eigenlijk met een leuke manier doen. Want ik kom nou iedere week met een weetje over muziek.
1: Interessant. Nou, daar was het weetje. Kom maar door.
0: Binnen! Jezus, ik schrok gewoon.
1: Kom maar binnen, weetje. Vertel.
0: Hallo? Maar goed, dit weetje van deze week gaat over Metallica. Want wist jij dat Metallica de enigste band is die in alle continenten heeft opgetreden, inclusief Antarctica?
1: Oké.
0: Ja, hun hebben, als ik het goed heb onthouden, in 19... Dat dacht ik. In 1991 hebben hun opgetreden in Antarctica. En daarmee zijn ze dus de enigste band die in elk continent heeft opgetreden.
1: Echt wel heel gaaf. Zo.
0: Het is echt waar, hoor.
1: Ja.
0: Ik hoopte dat het kwam. Het kwam gewoon. Wij gaan hem weer afsluiten. Heel erg bedankt weer voor het luisteren naar dit Connect Weekend. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een gloednieuwe uitzending. Gloednieuwe muziek en gloednieuwe dingetjes. Voor nu een heel fijn weekend. Tot volgende week. Wij gaan eruit met een van de lekkerste platen ooit gemaakt. Metallica, Master of the Puppets. Tot volgende week. Doei doei.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: een beetje een van mijn favorieten uit de jaren 90. Deze van de Two Brothers on the Fourth Floor, terug naar 1994. Desiree en D-Rock. Inderdaad, Let Me Be Free.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Baltent. Ja, terug na 2 weken afwezigheid. De vakantie zit weer op. Tot aan 7 uur een nieuwe aflevering van de Baltent. Met zometeen Denise Williams voor je. Let's hear it for the boys. Wie is Teaspoon? Seks

een van de drie hits die zij maakte in de jaren 80. Let's hear it for the boy. Deze dame is inmiddels al 76 jaar. Daar heb ik natuurlijk over Denise Williams. En Let's hear it for the boy. Haar ene grootste hit die ze heeft gehad. Haar grootste hit stamt uit 1978. Was samen met Johnny Mathis. En dat was dan het rustige Too Much, Too Little, Too Late. Ja, ik heb trouwens nog een berichtje wat betreft de bussen. Ja, want in Arnhem wordt er gewerkt aan het kruispunt IJzerlaan, Laaf en Presikhaaf. En dit doet de gemeente om de bussen die daar rijden veilig de bocht naar station Presikhaaf te laten maken. En vanaf 24 augustus rijden er extra lange bussen op lijn 406 van en naar Elswijde. En deze bussen zijn maar liefst 25 meter lang. En op het kruispunt IJzerlaan, Laaf en Presikhaaf richting station Presikhaaf kunnen deze bussen de bocht dus niet goed nemen. En daarom wordt het kruispunt aangepast. En de werkzaamheden duren van 24 tot met 29 augustus. En het aantal rijrichtingen na station Presikhaaf zijn dan tijdelijk afgesloten. En de gemeente waarschuwt voor extra reistijd en adviseert de omleidingsborden te volgen. En ook fietsers en voetgangers die worden er ter plekke omgeleid. Ja, en het weer. Ja, dat is eigenlijk al een puntje geweest. Sowieso de laatste weken de hitte. Ja, maar in ieder geval na vanavond of in ieder geval na vandaag, dan ja, wordt het gelukkig wat behagelijker. Want het blijft vandaag wel droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. Maar met weinig wind en een temperatuur tussen de 22 en 24 graden rond zonsondergang is het prima weer om naar buiten te gaan. En vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Heerlijk, tenminste niet zo van die plaknachten meer. Ja, morgen wordt een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. En er trekken ook wolkenvelden over, maar het blijft droog. En bij een matige noordwestenwind wordt het 23 of 24 graden. Ja, en volgende week ziet het wisselend uit. Na een droge maandag kan er dinsdag en woensdag weer regen vallen. Dan zou je afvragen, regen? Ja, wat is dat? Ja, dat zijn van die druppels vol mij die uit de lucht vallen. Want ik heb ze ook al... Ja, vanmiddag had ik ze binnen eerst maar druppeltjes van... Wat is dat eigenlijk weer?

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

Amsterdam. Tezamen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Ja, anderhalf week geleden toen hoorde ik het bericht dat rapper Peter van der Bos, oftewel de Tony, de Chief Scott, is overleden op 6 augustus. Op 54-jarige leeftijd. Nou, eigenlijk veel te jong. Ja, en deze man was eigenlijk de grondlegger van de hip house muziek eind jaren 80. En in de jaren 90 scoorde hij een aantal hits als Love Let Love, From the Soul, Move to the Big Band. Ja, zijn grootste hit, Get Into It, and That's How I'm Living. Ja, en sinds 2014 leed hij dus aan de ziekte MS. Ja, bij deze wil ik hem toch even eren. Tony Scott.

terug naar de jaren 80 van Diana Ross. De samenwerking met de Bee Gees, Chain Reaction, hoorde je hier bij Connect aan de Ballentent op deze zaterdagmiddag. En daarvoor de veel te vroege overleden Tony Scott en That's How I'm Living. Ja, we gaan langzaam op richting de headlines van 5:30. Maar eerst een band die eigenlijk in begin 2000 een hit hebben gehad. Dat hebben ze in 2003 nog eventjes dunnetjes overnieuw gedaan. En daar hebben ze toen eigenlijk een ander sampletje onder gedaan. En ja, dan heb je gelijk weer een nieuw nummer. Dan heb ik natuurlijk over de Belgische Duitse dansformatie Underdog Project. En ze hebben eigenlijk vier hits gehad. Ja, waarvan de ene was de Summer Editie. En de andere was de Winter Editie. Dat was de Winter Jam. We gaan nu de 2003 versie draaien van de Underdog Project. Summer Jam. Ja, ik zei Summer Jam. Put your hands up.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

ja, volgende week maar zij weer het Songfestival gaan. Het Songfestival, nee. Maar zij weer gaan zingen, in ieder geval bij het, bij het Eurovisie Songfestival. Nee, dat is volgend jaar pas weer. Nee, bij de laatste Formule 1 in Zandvoort. Dan mag zij het nationale volkslied gaan zingen. Dan heb ik het over Davina Michel. En dit was haar laatste single, Still Champagne, hier bij Connect. Ja, het is 5:45 op deze zaterdagmiddag. Something Queen voor je breakthrough. Dus is van The Galaxy en The Galaxy.

Wat een heerlijke plaatsen toch, hoor. Deze van Queen. En hoe heet je ook alweer? Breakthrough, inderdaad. Ja, we gingen terug naar 1989. De liefhebbers van de vleermuizen die kennen op vrijdag 28 augustus... samen met de vleermuisexpert van IVN... de vleermuizenkasten onderzoeken in Heemtuin Presikhaaf... om daar te kijken of de kasten gebruikt worden. En daarnaast kun je ook, of zoek je ook in Park Presikhaaf... naar verschillende soorten vleermuizen met behulp van beddetectors. En je bent welkom om 8 uur. Dat is dan als het gaat schemeren. En het maximale aantal deelnemers aan de excursie dat is 25 personen. En deelname aan de excursie is in ieder geval gratis. Je kunt je opgeven via heemtuin@ivnarnhem.nl. En je krijgt dan een bevestiging van je inschrijving op je mailadres. Ja, vol is wel vol. En de heemtuin die is dan gelegen tegenover de stadsboerderij van Presikhaaf... aan de Ruitenberglaan, aan de Ruitenberglaan 4 in Arnhem. We hebben nog 2 platen te gaan voor het nieuws van 6 uur. Zometeen Stackaboo voor je met Here We Go. Meer is deze van James Hype, tezamen met Craig David. No drama. Ik zeg het tot zo na 6 uur.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen twee weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende reden overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland. De ballentent.
3: Voor Midden-Gelderland.

0: aflevering, mijn liefde. 35 jaar terug in de tijd. Zo lang geleden. Ja, inderdaad. Zo lang geleden is dat alweer. Rosella en Everybody's Free to Feel Good. Welkom terug bij deel 2 van de Ballentent.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, nog tot aan 7 uur. Heel veel lekkere muziek. We hebben ook nog berichten over wat betreft de aanleg van de A15. En zometeen nog muziek van de Bellstar Sign of the Times. Meer steeds van Eternal. Terug naar 1995. Power of a Woman. Ja, ik heb Power of a Woman.

1983, deze plaat voor de Bell Stars en Sign of the Times. We hadden balletent op de zaterdagavond, inmiddels 13 over 6. Ja, de volgende artiest, die heeft de laatste tijd nogal wat in de belangstelling gestaan. Omdat, vooral op social media heeft deze dame veel te horen gekregen dat er wat mis is met haar figuur. En wat betreft haar figuur, daarin is het zo dat deze dame in een korte tijd best wel veel is afgevallen. Daar heb ik het natuurlijk over Ariana Grande. Ja, en daarom heeft zij besloten om na de laatste tour die eigenlijk nu plaatsvindt in Amerika, om eventjes een paar weken, misschien een paar maanden zelfs, en ja, je weet maar nooit, het kan zelfs ook een paar jaar zijn, om even uit de belangstellingen te gaan. Want social media, het is leuk, maar ze kunnen je ook helemaal kapot maken. Dit is Ariana Grande samen met Iggy Azalea.

0: Loterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

19 augustus 6 uur 's ochtends. Volledig afgesloten voor al het verkeer. En de aansluiting markeert de start van de bouw van een nieuwe aansluiting Zevenaar Oost op de A12. Een bouwcombinatie Gelre-Groen die voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat. En bij de Hengelderweg worden namelijk damwanden en funderingen aangebracht voor een nieuw en breder A12 viaduct. Automobilisten die kunnen dan omrijden via de Doesburgseweg en de nieuwe steeg Tatelaarweg. Of via de Babberiesseweg en de Beekseweg. En fietsers die worden dan omgeleid via de Edisonstraat, Doesburgseweg en Tatelaarweg. Of via het Hazenpad en de Ravenstraat. En ja, de omleidingsroutes die zijn dan met de borden aangegeven. En vanwege de nabijheid van de werkzaamheden aan de spoorlijn Arnhem-Winterswijk rijden er tussen de stations Zevenaar en Didam in deze periode om veiligheidsredenen geen treinen. Reizigers kunnen dan gebruik maken van vervangend bussenvoer en zij moeten rekening houden met circa 10 minuten extra reistijd. En de dienstregeling daarvan is te vinden op de website van Reis. Inderdaad, zoals tegenwoordig de nieuwe naam heet van Breng. Zat er nog muziek voor je? Van de Miami Sound Machine. Ja, maar ik krijg er toch wel een beetje kippenvel van deze plaats. Riem en Goosebumps.

0: Ja, en conga, de heerlijke Zuid-Amerikaanse muziek hier bij Connect. Ja, zometeen langzaam op richting de commercials, althans de commercials. Nee, de headlines van 6:30 moet ik eigenlijk zeggen. Maar eerst een plaat die eigenlijk toepasselijk is voor dit moment. Ja, een man die eigenlijk in de jaren 90 behoorlijk wat grote hits heeft gehad, waarvan eigenlijk Hyper zijn, eigenlijk zijn grootste hit was geweest. Daar heb ik het over Scooter en heeft natuurlijk het over Weekend. Ja, ik zeg, die heeft het over Weekend.
1: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Triggertaker.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen twee weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: van Monta Jordan. Die bevat op zijn beurt weer samples van Love for the Sake of Love van Claudia Berry uit 1976. Ja, van 2026 gaan wij terug naar 2019. En dan gaan we ook even naar Volendam. We hebben het natuurlijk over de 3J's. Nou ja, natuurlijk. In ieder geval ook de 3J's hebben ze. En ze hebben het over de toekomst.
1: De blikken op oneindig. Wat ik in de achteruitkijkspiegel bekijk. Wordt kleiner, kleiner tot het verdwijnt.

een van zijn grote hits uit 1987, Terence Trent D'Arby. Ja, de rare is, zijn naam heeft hij eigenlijk veranderd naar Sananda Maitreya. En onder die naam treedt hij dus op een gegeven moment 17 oktober op in het Muziekgebouw in Eindhoven. En 18 oktober in Paradiso, Amsterdam. Dus Terence Trent D'Arby, oftewel Sananda Maitreya met Dance Little Sister hier bij Connect. Ja, en de volgende artiest, ja, ik vind het echt een hele mooie plaat. Ja, misschien heb je het wel meegekregen dat Douwe Bob afgelopen week in ieder geval in Amerika is, dat hij daar optreedt met de Zac Brown Band. En dat hij daar voor 20.000 man optrad. En ja, dat is echt geweldig. En ik weet niet of het voor deze dame ook zover komt. Ik hoop het van harte voor haar. Maar ik vind het zo'n heerlijke plaat. En dan heb ik het over Ella Langley. Ja, op dit moment staat ze genoteerd op nummer 18 in de top 40. En ik verwacht dat deze zeker wel in de top 10 gaat komen. Met soms in de agenda berichten van Cindy. Maar zoals eerder gezegd, Ella Langley en Choosing Texas.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

Nou, ook alweer 36 jaar terug deze plaat van Zoekmachine en Malden. Ja, en dan heb je gelijk weer de zomer in je hoofd. Ja, en trouwens, de zomer die is eigenlijk nog steeds niet voorbij. Want de officiële zomer die eindigt pas volgens mij ergens eind september of zo. Maar ja, tot die tijd blijven in ieder geval deze temperaturen. Nou, de temperaturen van 30, 35 graden, dat hoeft mij niet meer. Maar 3, 24 graden vind ik eigenlijk wel heerlijk. Zoekmachine en Malden, hierbij connect. Ja, trouwens nog een laatste bericht, want creatievelingen die kunnen op zaterdag 22 augustus hun waar presenteren tijdens de Moes Makersmarkt. Want van 11 tot 5 presenteren en verkopen creatieve makers uit de regio hun handgemaakte producten. Bezoekers die kunnen struinen langs kramen, keramiek, sieraden, illustraties, kaarten, textiel en andere ambachtelijke producten. Ja, de Moes Makersmarkt is ook een ontmoetingsplek waar bezoekers in gesprek kunnen gaan met de makers, inspiratie kunnen opdoen en genieten van de gezellige sfeer. Voor €12,50 huur je een kraam of een tafel. Aan aanmelden kan dan via hallo@moesarnhem.nl en dat dan onder vermelding van je naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van wat je maakt. Dus volgende week zaterdag 22 augustus de Moes Makersmarkt. Ja, en tot zover ook deze aflevering van de Balletent. Zometeen. Volgende week zaterdag tussen 5 en 7 ben ik er weer. We hebben nog 2 platen voor je hier in de lijst staan. Zometeen Armin Verburen samen met hoe heet die dame ook alweer? In ieder geval, Armin Verburen, In and Out of Love. Meer is deze van de Omaira en Wakker Contact. Ik zeg, heel fijn weekend en tot volgende week. Oi! Ja, dan moet het natuurlijk.

0: werkdag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Buitgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Connect.
1: Connect.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw er

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
2: Dit is Connect.
3: The gates are open.
4: Dat zeg! Echt vet!
0: DJ Joey's R&B's Mix.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gei mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

Bluff met Alles is Liefde. Wat leuk dat jij er weer bij bent deze nacht. Ik ben Kian en je luistert naar Kian in de Nacht op Connect. Ik ga je deze nacht weer vermaken met hele leuke weekendtips. Natuurlijk ook weer het dobbelrequest. En in het tweede uur een nutteloos feitje. Maar vergeet ook niet dat ik heel toffe muziek ga draaien met nu Told You So van Martin Garrix.

Two Times van Anne Lee. Dit nummer is in 2013 gecoverd door The Grease. En als je The Grease een keertje gaat opzoeken, dan zul je het verschil echt wel merken. Want Anne Lee, dus deze die je net hoorde, die is iets rustiger en iets lichter in de bas. Dus een typische jaren 90 plaat. En als je dus ooit The Grease gaat opzoeken met Two Times, dan zul je echt wel gaan merken dat daarin de bas echt een stuk steviger is. Maar ja, wie nu ook rustigere muziek maakt, dat is Ilse de Lange. En die meid, die gaat in 2027 weer op tour. En ze staat onder andere in Groningen, in Tilburg en in Amsterdam. En voor de datums en de kaarten, dan kun je beter naar ilsedelange.com. En dan gaan we nu luisteren naar het nummer Blue Bittersweet.

Level 42 met Hot Water. De man die we zo dadelijk gaan horen, die zou je vaker gehoord kunnen hebben in groepsverband. Hij heeft namelijk 6 jaar lang in One Direction gespeeld. Maar ja, helaas is One Direction in 2016 uit elkaar gegaan. En toen is deze man, Nell Horn, die is toen verder gegaan als soloartiest. En hij staat 15 en 16 oktober in de Ziggo Dome met zijn tour The Dinner Party. En als je er nog heen wil, dan moet je echt snel wezen. Dus ga even snel naar Ticketmaster en kijk of er nog kaarten zijn, want op is op. Dan gaan we nu luisteren naar Boys Are Fun.

0: ook tijdens je vakantie. Waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: Props voor de huisrokken. En de badkapaar. Badkap is een beetje rap. Mensen praten zich.

De jeugd van tegenwoordig met What's Gebeurd. Nou, als je nou net terugkomt van vakantie en je gaat weer op de weegschaal staan, dan zou je ook kunnen denken, huh, What's Gebeurd met dat cijfer op de weegschaal? Nou, daar heb ik een oplossing voor. Namelijk, van 21 tot en met 23 augustus kun je meedoen aan Westervoort in Beweging. En wat houdt dit nou in? Nou, je kan gewoon meedoen op verschillende plekken in Westervoort. Moet je even naar de website van de organisatie. Je kunt meedoen aan muzikale, sportieve en gezellige activiteiten in Westervoort. En dan moet je vooral denken aan een zomerfair, een beachvolleybal, de Westervoort Cup en natuurlijk nog veel meer. Dus neem vooral een kijkje op de website. Dan gaan we nu luisteren naar Talk to You.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Dan is het nu alweer tijd voor het dobbelrequest van deze week. Wat het nou inhoudt, als je het even kwijt bent. Ik dobbel met een dobbelsteen. Daar komt een getal uit, 1 tot en met 6. Beetje logisch. En ik heb daar een genre aan gehangen. En dan mag jij als luisteraar kiezen welk liedje in dat genre ik ga draaien. Dus ik ga even dobbelen met de dobbelsteen. En het is vandaag geworden nummer 1. En nummer 1, dat is Nederlandse muziek. Dus weet jij nou een lekker Nederlands plaatje? Laat het dan weten via 0316 6x3. En wie weet hoor jij hem straks hier op Connect.

0: Madonna met Vogue. Dan zijn we nu alweer aangekomen bij de uitslag van het Double Request. Ik kreeg van Jonas een heel leuke suggestie. Hij wil namelijk Reunie horen van Snelle. En ook met een hele leuke reden, want hij heeft straks, als hij weer wakker wordt, geeft hij namelijk een reunie van zijn basisschool. Speciaal voor jou, Jonas. Snelle met een reunie.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet. Ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

Snow van de Red Hot Chili Peppers. Dit was alweer het eerste uur van Kian in de Nacht. Straks vermaak ik je weer met weekendtips en een nutteloos feitje. Ook heb ik weer heel veel goede muziek voor je. Onder andere van Suzanne en Freek. Ook hoor je One Republic voorbij komen. Kortom, een goede reden om nog lekker te blijven hangen hier bij Connect. Tot zo. Welcome.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: and running, running, and running, running.
1: Let's get it started van Black Eyed Peas. Leuk dat jij nog steeds luistert naar het tweede uur van Kian in de Nacht. Dit uur heb ik een nutteloos feitje voor je. Ook weer een paar leuke weekendtips. Maar nu eerst muziek van Suzanne en Freek. 100 keer.

Samba de Janeiro van Bellini uit 1997 alweer. Maar wij gaan even door naar 2013. Daar kwam namelijk een fantastische plaat uit van de band One Republic, Counting Stars. En dit nummer werd geschreven door de zanger Ryan Tedder. En dat groeide echt uit tot een internationale succesplaat. En waar het nummer nou echt over gaat, is namelijk het verschil in het leven. Wat nou echt belangrijk is. Genieten, geld najagen. Maar de titel Counting Stars, dat staat symbool voor dromen, hoop en het zoeken naar geluk. En in Nederland bereikte het zelfs de 3e plaats in de top 40. En het werd gewoon wereldwijd een enorme hit. Dus dit is One Republic met Counting Stars. Nee.

Right in Your Arms van Counting Crows. Heb jij nou in de vakantie je hele zolder opgeruimd en zit je nou met spullen waar je echt geen idee mee hebt wat je ermee moet? Dan kan je van 29 en 30 augustus in het centrum van Huissen op de snuffelmarkt gaan staan. Want dan verandert heel Huissen, het hele centrum van Huissen, verandert dan in één grote snuffelmarkt. En ja, wat kan je daar nou doen? Je kan lekker struinen langs de kleedjesmarkt. Profileren van aantrekkelijke straataanbiedingen van, winkeliers. En je kan kennis maken met culturele organisaties. En genieten van het gevarieerde horecaaanbod. Dus ga allemaal naar Huissen en geniet ervan.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: diesel, ver van huis.
1: Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Dit jaar vierde hij ook nog eens zijn 50-jarig jubileum als artiest. En dit jaar werd die man ook nog 80 jaar. Maar helaas zijn er ook minder leuke dingen. Hij is namelijk opgenomen in het ziekenhuis met een hartafwijking. Waaraan hij gelukkig wel is geopereerd. Maar nog een leuk beetje. Afgelopen mei werd Henk na tientallen jaren weer herenigd met de iconische gele Scania-vrachtwagen. Deze truck die was hij echt al jarenlang kwijt. Maar ja, die is weer teruggevonden en ook nog eens volledig gerestaureerd. Ook kroop Henk zelf weer achter het stuur van deze vrachtwagen. En dat zorgde voor een behoorlijk emotioneel moment. We gaan door naar het volgende Nederlandse nummer. Robert van Hemert met Moet Dat Nou.

zondag in het zuiden van Roanesse. Nou, volgens mij is het ook gewoon zondag hier in het oosten, hoor. Maar ik zit nou heel erg te denken, hè. Zouden de mannen van Roanesse een busje Pringles hebben staan in hun kleedkamer? En waarom ik daarover begin, is voor het nutteloze feitje van deze week. En wist je dat op Pringleschips niet alleen aardappelpoeder zit, maar ook nog maismeel, rijstebloem en tarwemeel? Ik weet niet wat je ermee moet, dus we gaan heel snel door naar Kraantje Papi met pompen. Geen grens, geen grens.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn.